0: Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Mark Sport in Kuik heeft na 16 jaar haar deuren gesloten. Eigenaar Mark van Hees concludeert dat het openhouden van de winkel niet langer rendabel is door sterke concurrentie, zowel fysiek als online. De teruglopende omzet en stijgende kosten maakten deze moeilijke beslissing noodzakelijk. Een toekomstige samenwerking met Voetbalshop wordt overwogen. Coachduo Lara en Kira Gommans neemt afscheid van MAV 81 na 4 succesvolle seizoenen. De promotie naar de Eredivisie in 2024 blijft het mooiste moment. Ondanks een minder spannende laatste wedstrijd zijn de coaches positief over de toekomst van het team, dat nog veel potentieel heeft. Volharding is zondag gedegradeerd naar de tweede klasse na een nederlaag van 1-3 tegen Sparta 18. Ondanks een sterk begin en meerdere kansen wist de ploeg uit Vielingsbeek geen doelpunten te maken. Volharding begint volgend seizoen onder leiding van trainer Anthony Leurling in de tweede klasse. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Come on.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: Everybody get up.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herengewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over het staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Mark Sport in Kuik heeft na 16 jaar haar deuren gesloten. Eigenaar Mark van Hees concludeert dat het openhouden van de winkel niet langer rendabel is door sterke concurrentie, zowel fysiek als online. De teruglopende omzet en stijgende kosten maakten deze moeilijke beslissing noodzakelijk. Een toekomstige samenwerking met Voetbalshop wordt overwogen. Coachduo Lara en Kira Gommans neemt afscheid van MAV 81 na 4 succesvolle seizoenen. De promotie naar de Eredivisie in 2024 blijft het mooiste moment. Ondanks een minder spannende laatste wedstrijd zijn de coaches positief over de toekomst van het team, dat nog veel potentieel heeft. Volharding is zondag gedegradeerd naar de tweede klasse na een nederlaag van 1-3 tegen Sparta 18. Ondanks een sterk begin en meerdere kansen wist de ploeg uit Vielingsbeek geen doelpunten te maken. Volharding begint volgend seizoen onder leiding van trainer Anthony Leurling in de tweede klasse. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen landen en de VS zijn hervat. Details over het staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja. Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: is een van de meest eerlijke stemmen van dit moment. Louis Capaldi is terug met zijn nieuwe single Stay Love, dat hij voor het eerst speelde tussen de jagende reizigers op het station van New York en de wereld stond heel even stil. Het is een openhartig verzoek aan de mensen die het dichtst bij hem staan. Blijf bij me als het donker wordt. Geen toeters, geen bellen, maar gewoon Louis aan zijn piano, precies zoals we hem het liefste horen.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026 exposeren 20 leden van de aquarelgroep De Horst Groesbeek in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik. De tentoonstelling is beide dagen.

kunstenaars werken al jarenlang samen onder begeleiding van docent Margot van Veghel van de Aquarel Academie. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende stijlen en onderwerpen. De expositie is te bezoeken in het Pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De organisatie van de 50ste editie van Daags naar de Tour op maandag 27 juli benadrukt het belang van vrijwilligers. Ze helpen bij de opbouw en zijn actief tijdens het evenement. Voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers met financiële ondersteuning voor deelnemende verenigingen. Het programma omvat diverse wedstrijden, waaronder die voor amateurs en profrenners. Mark Sport in Kuik heeft na 16 jaar haar deuren gesloten. Eigenaar Mark van Hees concludeert dat het openhouden van de winkel niet langer rendabel is door sterke concurrentie, zowel fysiek als online. De teruglopende omzet en stijgende kosten maakten deze beslissing noodzakelijk. Een toekomstige samenwerking met Voetbalshop wordt overwogen. Coachduo. Lara en Kira Gommans neemt na 4 succesvolle seizoenen afscheid van MHV 81. De promotie naar de Eredivisie in 2024 blijft het mooiste moment. Ondanks een minder spannende laatste wedstrijd zijn de coaches positief over de toekomst van het team, dat nog veel potentieel heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt heel langzaam op gang met vertraging nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: We hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Herman.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Vanwege de geboorte van een aantal uiltjes. Daar komen we zo meteen op. Want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws.
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aarts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ik zelf, uitwerpsel van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: Waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog, na 3 biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle 3 hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu al voor 98% zeker. Voor 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpen zijn?
1: Nee, het is een joekle van een drol. En dat zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want je weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken, waar een Boksmeer, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aarts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat ik dit nieuws eventjes via Omroep Land van Kuik naar buiten heb willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk ook praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou hem maar stil, want
0: we hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten. Maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug.
1: 28 mei, ja.
0: Een paar dagen terug.
1: Donderdag om 4:00.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan al behoorlijk wat korte dagelijkse files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de N65 sta je 10 minuten in de file van Tilburg naar Den Bosch tussen de afritten Haren en Helvoort. En op de A58 heb je bijna 10 minuten oponthoud van Breda naar Eindhoven bij Moergestel. De A27 rijdt het langzaam van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. En ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 10 juni is er vanaf 2:30 tot 3:30 'smiddags een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel, dat rond het jaar 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk voor bezoekers via een rondleiding. Tijdens de tocht van ongeveer een uur bezoekt u onder meer de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer, opkamer en verschillende slaapkamers. Ook voor kinderen is er een speciale ontdekkingstocht uitgezet. Belangstellenden zijn welkom bij Schenkerij Kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De organisatie van de 50ste editie van Daags naar de Tour op maandag 27 juli benadrukt het belang van vrijwilligers. Ze helpen bij de opbouw en zijn actief tijdens het evenement. Voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers met financiële ondersteuning voor deelnemende verenigingen. Het programma omvat diverse wedstrijden, waaronder die voor amateurs en profrenners. Mark Sport in Kuik heeft na 16 jaar haar deuren gesloten. Eigenaar Mark van Hees concludeert dat het openhouden van de winkel niet langer rendabel is door sterke concurrentie, zowel fysiek als online. De teruglopende omzet en stijgende kosten maakten deze beslissing noodzakelijk. Een toekomstige samenwerking met Voetbalshop wordt overwogen. Coachduo. Lara en Kira Gommans neemt na 4 succesvolle seizoenen afscheid van MHV 81. De promotie naar de Eredivisie in 2024 blijft het mooiste moment. Ondanks een minder spannende laatste wedstrijd zijn de coaches positief over de toekomst van het team, dat nog veel potentieel heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan al veel dagelijkse files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A58 heb je de meeste vertraging van Breda naar Eindhoven. Tussen

0: op de A27 vanuit Breda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Eindelijk de laatste wedstrijd voor MHV dit seizoen. De wedstrijd tegen Fortissimo voor lijfsbehoud was in het heenduel al gewonnen met 11 doelpunten verschil. Zaterdagavond werden de dames uit Koten wederom op een nederlaag getrakteerd. 24-19. We staan even bij Lieke van Baal. Lieke, wat is er aan de hand?
3: Ja, we blijven in de Eredivisie.
2: Ja, ik kijk even naar jou. Jouw hand.
3: Mijn hand? Die is gebroken.
2: Ai, ai, ai. Wanneer is het gebeurd?
3: Tijdens de eindwedstrijd bij PSV.
2: Oh, je hebt wel de hele wedstrijd meegedaan.
3: Ja, in de begin tweede helft gebeurde er iets. En ik zei al meteen, ik denk dat hij gebroken is. En toen zei iedereen, ja, daar heb ik geen tijd voor. Toen zei ik, ja, dan nog even niet.
2: Jullie blijven in de Eredivisie. Ja, geweldig toch, ja. Hè?
3: Ja, echt heel fijn. De meiden, we hebben er met z'n allen heel het seizoen natuurlijk alles aan gedaan om in de Eredivisie te blijven. In het begin van het seizoen haalden we niet per se de resultaten die we wilden halen. En je ziet dat in 2026 zijn we eigenlijk echt sterk gaan handballen. Jammer dat we het niet meteen tegen PSV afmaken, maar de meiden hebben het echt keihard gewerkt. Het was een lang seizoen, maar we hebben het volgehouden gelukkig.
2: 6 punten vorig jaar, dit jaar 12 punten, een verdubbeling. Zit het er nog een keer in?
3: Ja, ik hoop dat we volgend jaar met nieuwe energie weer nieuwe stappen kunnen maken. Dat zou heel fijn zijn. En we gaan het weer meemaken wat we allemaal wat er gaat gebeuren. En welke veranderingen het team kan plaatsvinden door andere coaches, andere trainingen. Ja, we gaan het meemaken.
2: Iemand die het niet meer mee gaat maken is Meike Weren. Ze stopt met handballen op hoog niveau. Na heel veel wikken en wegen komt er dan toch een laatste wedstrijd. 5 weken geleden had dat al gekund, maar ja, nu is echt de laatste, Meike.
4: Ja. Het was leuker geweest als het toen al klaar was. Dat wel, maar de knop omgezet. We weten dat we door moeten. En dan maken we het maar op een mooie manier af.
2: Heel veel jaren in Dames 1. Ze wisten niet hoe lang. Wat denk je? Hoeveel jaren?
4: 12 jaar volledig, volgens mij. En dan 1 jaar jeugd en Dames 1 gecombineerd.
2: Wat zijn de mooiste momenten?
4: Het allermooiste is promotie naar de Eredivisie, absoluut. En ook in 2019 zijn we kampioen van de hoofdklasse geworden. Daar hadden we ook hard voor gewerkt en er was ook één groot feest. Maar 2 jaar geleden, die 4 mei 2024, die was voor in de boeken, die was geweldig.
2: Ja, die onthoud je wel.
4: Absoluut. En ook 2 jaar Eredivisie, ja, wie kan er nou zeggen dat je in een klein dorp als Meel 2 jaar op het hoogste niveau speelt. Ja, was mooi.
2: Zwart gat, val je nu in?
4: Ik denk dat ik het in ieder geval de eerste weken heerlijk ga vinden. Gewoon even helemaal niks. Even het lichaam rust. Maar ik kan niet stilzitten, dus we gaan zien wat het wordt. Wel een handbalgat, maar ik kom graag hier. En ik denk dat ik er vaak genoeg te vinden ben om te kijken. Ja.
2: Het blijft een groen hart.
4: Absoluut.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Je kunt iemands hart proberen te lijmen tot je er zelf bij neervalt, maar soms is de beste remedie simpelweg loslaten. Olivia Rodrigo deelt die harde les op haar nieuwste single The Cure.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file in totaal, met de meeste vertraging door een ongeluk op de A58. Van Breda naar Eindhoven sta je bij Moergestel 20 minuten vast vanaf Tilburg. De linkerrijstrook is dicht. Van Eindhoven naar Breda staat ook file op de A58. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars, daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom heb je bij Heerlen een kwartier oponthoud. Loopt ook vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-3128-00. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Een mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer. Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo Parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De organisatie van de 50ste editie van Daags naar de Tour op maandag 27 juli benadrukt het belang van vrijwilligers. Ze helpen bij de opbouw en zijn actief tijdens het evenement. Voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers met financiële ondersteuning voor deelnemende verenigingen. Het programma omvat diverse wedstrijden, waaronder die voor amateurs en profrenners. Mark Sport in Kuik heeft na 16 jaar haar deuren gesloten. Eigenaar Mark van Hees concludeert dat het openhouden van de winkel niet langer rendabel is door sterke concurrentie, zowel fysiek als online. De teruglopende omzet en stijgende kosten maakten deze beslissing noodzakelijk. Een toekomstige samenwerking met Voetbalshop wordt overwogen. Coachduo. Lara en Kira Gommans neemt na 4 succesvolle seizoenen afscheid van MHV 81. De promotie naar de Eredivisie in 2024 blijft het mooiste moment. Ondanks een minder spannende laatste wedstrijd zijn de coaches positief over de toekomst van het team, dat nog veel potentieel heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel dagelijkse files in het zuiden van het land die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. De A58 is een uitschieter van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel sta je 20 minuten vast. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Van Eindhoven naar Breda heb je voor knooppunt De Baars ook 10 minuten oponthoud. En op de A58 richting Bergen op Zoom sta je bij Heerlen nog eens 10 minuten in de file. Verder heb je op de A2 Utrecht richting het zuiden een kwartier oponthoud. Tussen Beest en Zaltbommel staat het daar vast. En op de A67 is het druk van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: We hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, man.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Vanwege de geboorte van een aantal uitjes. Daar komen we zo meteen op. Want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws.
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aarts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ik zelf, uitwerpsel van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: Waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog naar drie biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle drie hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu wel voor 98% zeker. Voor 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpselen zijn?
1: Nee, het is een joekel van een drol. En dat zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want ik weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken waar in Boksmeer, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aarts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat je dit nieuws eventjes via Omroep Land van Kuik naar buiten hebt willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou hem maar stil, want
0: we hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten. Maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug.
1: Een
0: paar dagen terug.
1: Donderdag om 4 uur.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website. Omroeplvc.nl.
11: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen... is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6%... naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory... staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%... tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Geneve. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land worden de files heel langzaam korter. Op de A2 heb je nog wel een kwartier vertraging van Eindhoven naar Maastricht... tussen Born en de afrit Maastricht Airport. De A58 staan nog files. Van Breda naar Bergen op Zoom heb je een kwartier oponthoud tussen Roosendaal en Heerlen. Van Breda naar Eindhoven is de vertraging 10 minuten tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch sta je ook nog 10 minuten in de file... tussen de afritten Helvoort en Kromvoort. En op de A270 van Helmond naar Eindhoven is het oponthoud 10 minuten tussen Nuenen en Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags het Schaapscheerdersfeest gehouden aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Tijdens deze gezellige familiedag kunnen bezoekers zien hoe schapen op traditionele wijze worden geschoren door een ambachtelijke schaapscheerder. Daarnaast zijn er stands van lokale ondernemers en initiatieven, live muziek van regionale artiesten en diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement vindt plaats in een prachtig natuurlijke omgeving aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur tot 3 uur 's middags een platenbeurs gehouden aan de Korte Molenstraat 18A in Kuik. Tijdens deze derde editie zijn honderden LP's en singles te koop in uiteenlopende muziekgenres van Nederlandstalige muziek en klassiek tot pop- en instrumentale muziek. Zowel verzamelaars als liefhebbers van vinyl kunnen hier op zoek naar bijzondere uitgaven en vergeten pareltjes.
2: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
2: 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De organisatie van de 50ste editie van Daags naar de Tour op maandag 27 juli benadrukt het belang van vrijwilligers. Ze helpen bij de opbouw en zijn actief tijdens het evenement. Voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers met financiële ondersteuning voor deelnemende verenigingen. Het programma omvat diverse wedstrijden, waaronder die voor amateurs en profrenners. Mark Sport in Kuik heeft na 16 jaar haar deuren gesloten. Eigenaar Mark van Hees concludeert dat het openhouden van de winkel niet langer rendabel is door sterke concurrentie, zowel fysiek als online. De teruglopende omzet en stijgende kosten maakten deze beslissing noodzakelijk. Een toekomstige samenwerking met Voetbalshop wordt overwogen. Coachduo. Lara en Kira Gommans neemt na 4 succesvolle seizoenen afscheid van MHV 81. De promotie naar de Eredivisie in 2024 blijft het mooiste moment. Ondanks een minder spannende laatste wedstrijd zijn de coaches positief over de toekomst van het team, dat nog veel potentieel heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar

0: noordoosten over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter. Het verkeer kan nu wel last hebben van regenbuien. En er staat nog file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Oponthoud is 10 minuten. Net als op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je ook nog 10 minuten oponthoud bij knooppunt Leenderheide. En het rijdt langzaam op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afritten Helvoort en Kromvoort. Daar ben je ook zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
3: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
2: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: We hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Herman.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Vanwege de geboorte van een aantal uiltjes. Daar komen we zo meteen op. Want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws.
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aarts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ik zelf, uitwerpsel van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: Waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog naar 3 biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle 3 hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu wel voor 98% zeker. Voor 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpen zijn?
1: Nee, het is een joekel van een drol. En dat zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want ik weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken, waar een Boksmeer, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aarts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat ik dit nieuws eventjes via Omroep Land van Kuik naar buiten heb willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk wel praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou het maar stil, want
0: we hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten. Maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug.
1: 28 mei, ja.
0: Een paar dagen terug.
1: Donderdag om 4 uur.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Vrijthof aan Vrijthof 3 in Vierlingsbeek weer volledig in het teken van het muziekfestival Op de Toffel. De 32e editie van het gratis toegankelijke festival begint om 2 uur 's middags en duurt tot 12:30 s'nachts. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met live optredens van diverse artiesten en bands. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het evenement vindt plaats op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Op zondag 14 juni organiseert Brabants Landschap van 10 uur tot 12:30 een zintuigelijke wandeling op landgoed Tongelaar aan de Tongelaar 12 in Wil. Deze bijzondere activiteit is speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden samen met hun begeleiders. Tijdens de wandeling draait het niet om kijken, maar om beleven door te luisteren, voelen, ruiken en soms zelfs te proeven. Deelnemers ontdekken zo de natuur op een heel andere manier.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft maandagmiddag rond 13:50 de illegale zender firma PCB in beslag genomen, die op het dak van de Sint-Willy-Borderskerk in Mil stond. De zender zond sinds eind december 2025 uit op FM 96,6 MHz. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het is onduidelijk of de uitzendingen terugkeren. De organisatie van de 50ste editie van Daags na de Tour op maandag 27 juli benadrukt het belang van vrijwilligers. Zij helpen bij de opbouw en zijn actief tijdens het

0: evenement. Voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers, met financiële ondersteuning voor deelnemende verenigingen. Het programma omvat diverse wedstrijden, waaronder die voor amateurs en profrenners. Mark Sport in Kuik heeft na 16 jaar haar deuren gesloten. Eigenaar Mark van Hees concludeert dat de winkel niet langer rendabel is door sterke concurrentie van ketens, zowel fysiek als online. De teruglopende omzet en stijgende kosten maakten het openhouden onhaalbaar. Een toekomstige samenwerking met Voetbalshop wordt overwogen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dichterbij dan je denkt.

0: We hebben aan de telefoon Monique van Longen vanuit Frankrijk, vanuit Alpe d'Huez. Hoe ziet zo'n week voor jou eruit als organisatie?
1: Superdruk. Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers die ook een beetje mee kunnen schrijven. We proberen zoveel mogelijk verhalen te delen op social media, via de pers hier. En je interviewt mensen tussendoor, hè, van hoe is het, hoe gaat het, ja. We komen tegen. Ja, en dan proberen we leuke quotes op te schrijven. Je probeert ook mensen te enthousiasmeren die volgend jaar weer meegaan. Ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers. Dus, het is ook heel veel oude bekenden tegengekomen. Ja, het is echt geweldig.
0: Het is elk jaar een soort reunie.
1: Ook, ja.
0: Waar is het zwaarste als je moet kiezen? Je hebt de organisatie vooraf en de week zelf.
1: Ja, de organisatie vooraf zijn we het hele jaar mee bezig. We gaan dadelijk, volgende week beginnen we alweer met de werving van nieuwe deelnemers. En het is zo populair, het evenement. Vorig jaar zat het in 3 dagen vol. En dat had ons het jaar daarvoor een beetje gekult, zeg maar, dat we nog teams aan het vormen waren. Die boeren moeten ook allemaal regelen dat er vervanging is.
0: Oh, natuurlijk.
1: Die zeggen, ik doe mee. Ik schrijf mijn eigen in. Hè. Er moet dus van alles geregeld worden. Dus ja, toen visten we met een aantal deelnemers achter het net dat het vol zat. Dus afgelopen jaar hadden we al een bijeenkomst in augustus of zo vooraf. Dus dat we echt al alles voorbereiden van, wie wil er meedoen? Welk team kan het? Mensen worden weer onderverdeeld in teams, hè. Wat het beste past. En dat is meteen inschrijven en betalen. En dan ben je zeker van je plek. Hè?
0: Ja.
1: Kijk, en voor de vaste vrijwilligers, net op het punt waar Anton en Pieter Egemeers willen helpen. Die, of ze dat voor 200 mensen doen of voor 150, dat maakt niet uit. Hè?
0: Nee. Kunnen luisteraars nog iets doen om jullie dit jaar te steunen?
1: Ja, doneren, dat kan altijd. Hè. We hebben Team Land Kijk. We krijgen net een donatie binnen van €2340.
0: Zo.
1: Dat heeft Antoinette Giraud uit Sint-Hubert samen met haar zus. Die hebben gisteren ons Volkswagenbusje opgehaald. Die hebben een wandeltocht georganiseerd. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan en gedoneerd. Antoinette heeft zelf ook ooit hier de Alpe d'Huez meegelopen. En die gunde ons Team Land van Kuik dit bedrag. Dus daar mogen we nou ook weer bij schrijven. En we zijn al een heel eind over de €80.000 heen. Dus ik weet nou niet precies. We staan een beetje in de top 3 van de top 5 van alle 6 teams. Dus dat is wel heel mooi, hè.
0: Ja, en
1: daar zijn we ook heel blij mee dat ze daar ons wil doneren. Want al het geld waar naar Big Challenge gaat en Alpe d'Huez gaat 100% naar de KWF. Dus naar bepaalde onderzoeken, daar wordt ook mee uitgezacht. Dus er gaat niks naar de reclame van KWF of de overheid kosten. Het blijft echt allemaal nog onderzoek.
0: Er blijft niks aan de strijkstok hangen, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Nog even de website waar mensen naartoe kunnen om eventueel donaties te doen.
1: Ja, je hebt Big Challenge en dan kun je Land van Kuik vinden. En dan zie je ook allerlei namen. Je kunt op een naam doneren of op het team.
0: Ja.
1: Dat maakt niet uit. Ja.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
1: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het midden, oosten en noordoosten kan een actievere builijn ontstaan met kans op zwaar onweer. Windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
5: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg ik?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installq erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mail van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mail. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Op vrijdag 12

Straat op de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft maandagmiddag rond 13.50 uur de illegale zender firma PCB in beslag genomen, die op het dak van de Sint-Willy-Borderskerk in Mil stond. De zender zond sinds eind december 2025 uit op FM 96,6 MHz. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het is onduidelijk of de uitzendingen terugkeren. De organisatie van de 50ste editie van Daags na de Tour op maandag 27 juli benadrukt het belang van vrijwilligers. Ze helpen bij de opbouw en zijn actief tijdens het evenement. Voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers met financiële ondersteuning voor deelnemende verenigingen. Het programma omvat diverse wedstrijden, waaronder die voor amateurs en profrenners. Mark Sport in Kuik heeft na 16 jaar haar deuren gesloten. Eigenaar Mark van Hees concludeert dat de winkel niet langer rendabel is door sterke concurrentie van ketens, zowel fysiek als online. De teruglopende omzet en stijgende kosten maakt het openhouden onhaalbaar. Een toekomstige samenwerking met Voetbalshop wordt overwogen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere builijn ontstaan met kans op zwaar onweer, windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden.

0: eindelijk de laatste wedstrijd voor MHV dit seizoen. De wedstrijd tegen Fortissimo voor lijfsbehoud was in het heenduel al gewonnen met 11 doelpunten verschil. Zaterdagavond werden de dames uit Koten wederom op een nederlaag getrakteerd. 24-19. We staan even Lieke van Baal. Lieke, wat is er aan de hand?
1: Ja, we blijven in de Eredivisie.
0: Ja, ik kijk even naar jou. Jouw hand.
1: Oh, mijn hand? Die is gebroken.
0: Ai, ai, ai. Wanneer is het gebeurd?
1: Tijdens de einde wedstrijd bij PSV.
0: Oh, je hebt al de hele wedstrijd meegedaan.
1: Ja, in de begin tweede helft gebeurde er iets. En ik zei al meteen, ik denk dat die gebroken is. En toen zei iedereen, ja, daar hebben we geen tijd voor. Toen zei ik, ja, dan nog even niet.
0: Jullie blijven in de Eredivisie. Ja, geweldig toch,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, echt heel fijn. De meiden, we hebben er met z'n allen heel het seizoen natuurlijk alles aan gedaan om in de Eredivisie te blijven. In het begin van het seizoen haalden we niet per se de resultaten die we wilden halen. En je ziet het, in 26 zijn we eigenlijk echt sterk gaan handballen. Jammer dat we het niet meteen tegen PSV afmaken, maar de meiden hebben het echt keihard gewerkt. Het was een lang seizoen, maar we hebben het volgehouden gelukkig.
0: 6 punten vorig jaar, dit jaar 12 punten, een verdubbeling. Zit het er nog een keer in?
1: Ja, ik hoop dat we volgend jaar met nieuwe energie weer nieuwe stappen kunnen maken. Dat zou heel fijn zijn. En we gaan het weer meemaken wat we allemaal wat er gaat gebeuren. En welke veranderingen in het team gaan plaatsvinden door andere coaches, andere trainingen. Ja, we gaan het meemaken.
0: Iemand die het niet meer mee gaat maken is Meike Weren. Ze stopt met handballen op hoog niveau. Na heel veel wikken en wegen komt er dan toch een laatste wedstrijd. 5 weken geleden had dat al gekund, maar ja, nu is echt de laatste, Meike.
2: Ja. Het was leuker geweest als het toen al klaar was. Dat wel, maar de knop omgezet. We weten dat we door moeten. En dan maken we het maar op een mooie manier af.
0: Heel veel jaren in Dames 1. Ze wisten niet hoe lang. Wat denk je? Hoeveel jaren?
2: 12 jaar volledig, volgens mij. En dan 1 jaar jeugd en Dames 1 gecombineerd.
0: Wat zijn de mooiste momenten?
2: Het allermooiste is promotie naar de Eredivisie, absoluut. En ook in 2019 zijn we kampioen van de hoofdklasse geworden. Daar hadden we ook hard voor gewerkt en dat was ook één groot feest. Maar 2 jaar geleden, die 4 mei 2024, die was voor in de boeken, die was geweldig.
0: Ja, die onthoud je wel.
2: Absoluut. En ook 2 jaar Eredivisie, ja, wie kan het nou zeggen dat je in een klein dorp als Meel 2 jaar het hoogste niveau speelt. Ja, was mooi.
0: Zwart gat, val je nu in?
2: Ik denk dat ik het in ieder geval de eerste weken heerlijk ga vinden. Gewoon even helemaal niks. Even het lichaam rust. Maar ik kan niet stilzitten, dus we gaan zien wat het wordt. Wel een handbalgat, maar ik kom graag hier. En ik denk dat ik er vaak genoeg te vinden ben om te kijken. Ja.
0: Het blijft een groen hart.
2: Absoluut.
3: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel Evolution.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
8: Dan je denkt.
9: Check onze website omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk.
2: En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.

0: Jan van Kuik. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.
1: Als er iemand is die weet hoe je van een persoonlijke puinhoop een prachtige hit maakt, dan is het Miles Smith wel. Hij veroverde onze harten al met Stargazing, maar op deze nieuwe plaat gaat hij nog een stapje dieper. My Mess is een ode aan de imperfectie en aan de mensen die van je houden. Juist als je het zelf even niet doet.
0: En dit is nieuw op Omroep Land.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026 exposeren 20 leden van de aquarelgroep De Horst Groesbeek in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik. De tentoonstelling is beide dagen geopend van 12 uur tot 5 uur 's middags. In totaal worden 40 aquarellen tentoongesteld. De kunstenaars werken al jarenlang samen onder begeleiding van docent Margot van Veghel van de Aquarel Academie. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende stijlen en onderwerpen. De expositie is te bezoeken in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts streven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en een financiële bijdrage tot €350 voor hun activiteiten. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft maandagmiddag een illegale zender van firma PCB in Mil in beslag genomen. De zender, die op het dak van de Sint-Willibordiskerk stond, zond sinds eind december 2025 uit op FM 96,6 MHz. Tijdens de inbeslagname was er geen uitzending. Het is onduidelijk of PCB terugkeert. De organisatie van de 50ste editie van Daags naar de Tour op maandag 7.

0: 29 juli, benadrukt het belang van vrijwilligers. Zij helpen bij de opbouw en zijn actief tijdens het evenement. Voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers met financiële ondersteuning voor deelnemende verenigingen. Het programma omvat diverse wedstrijden, waaronder die voor amateurs, handbikers en profrenners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: We hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, ja, man.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Dat waren vanwege de geboorte van een aantal uiltjes. Daar komen we zo meteen op, want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws.
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aarts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ik zelf, uitwerpsel van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: En ik heb, waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog, naar drie biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle drie hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu wel voor 98% zeker. Voor 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpen zijn?
1: Nee, het is een joekel van een drol. En dat zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want ik weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken, waar in Boksmeer, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aarts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat ik dit nieuws eventjes via Omroep Land van Kuik naar buiten heb willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk ook praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou hem maar stil, want
0: we hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten. Maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug.
1: 28 mei, ja.
0: Een paar dagen terug.
1: Donderdag om 4 uur.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Volgens de directeur vochten de dieren om territorium en sociale rangorde. Overplaatsing naar andere Europese dierentuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
9: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
10: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
9: Aha, also, aanstaande zondag.
10: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 10 juni is er vanaf 2:30 tot 3:30 'smiddags een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel, dat rond het jaar 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk voor bezoekers via een rondleiding. Tijdens de tocht van ongeveer een uur bezoekt u onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, opkamer en verschillende slaapkamers. Ook voor kinderen is er een speciale ontdekkingstocht uitgezet. Belangstellenden zijn welkom bij Schenkerij Kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts streven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en een financiële bijdrage tot €350 voor hun activiteiten. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft maandagmiddag een illegale zender van firma PCB in Mil in beslag genomen. De zender, die op het dak van de Sint-Willibordiskerk stond, zond sinds eind december 2025 uit op FM 96,6 MHz. Tijdens de inbeslagname was er geen uitzending. Het is onduidelijk of PCB terugkeert. De organisatie van de 50ste editie van Daags naar de Tour op maandag 27 juli benadrukt het belang van vrijwilligers. Zij helpen bij de opbouw en zijn actief tijdens het evenement. Voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers met financiële ondersteuning voor deelnemende verenigingen. Het programma omvat diverse wedstrijden, waaronder die voor amateurs, handbikers en profrenners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: We hebben aan de telefoon Monique van Loon vanuit Frankrijk, vanuit Alpe d'Huez. Hoe ziet zo'n week voor jou eruit als organisatie?
1: Superdruk. Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers die ook een beetje mee kunnen schrijven. We proberen zoveel mogelijk verhalen te delen op social media, via de pers hier. En je interviewt mensen tussendoor. Hè, van hoe is het? Hoe gaat het? Ja. We komen tegen. Ja, en dan proberen we weer leuke quotes op te schrijven. Je probeert ook mensen te enthousiasmeren die volgend jaar weer meegaan. Ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers. Dus. Ja. Het is ook heel veel oude bekenden tegengekomen. Ja, het is echt geweldig.
0: Het is elk jaar een soort reunie.
1: Ook, ja.
0: Ja. Waar is het zwaarste als je moet kiezen? Je hebt de organisatie vooraf en de week zelf.
1: Ja, de organisatie vooraf zijn we het hele jaar mee bezig. We gaan dadelijk, volgende week beginnen we alweer met de werving van nieuwe deelnemers. En het is zo populair, het evenement. Vorig jaar zat het in 3 dagen vol. En dat had ons het jaar daarvoor een beetje gekult, zeg maar, dat we nog teams ontvormen waren. Die boeren moeten ook allemaal regelen dat er vervanging is.
0: Oh, natuurlijk.
1: Die zeggen, ik doe mee, ik schrijf mijn eigen in. Hè. Er moet dus van alles geregeld worden. Dus ja, toen visten we met een aantal deelnemers achter het net dat het vol zat. Dus afgelopen jaar hadden we al een bijeenkomst in augustus of zo vooraf. Dus dat we echt al alles voorbereiden van, hey, wie wil er meedoen? Welk team kan het? Ja, mensen worden weer onderverdeeld in teams, hè.
0: Ja,
1: wat het beste past. En ja, dat is meteen inschrijven en betalen. En dan, dan ben je zeker van je plek. Hè?
0: Ja.
1: Kijk, en voor de vaste vrijwilligers, net op het punt waar Anton en Pieter Egemeers willen helpen. Die, of ze dan over 200 mensen doen of voor 150, dat maakt niet uit. Hè?
0: Nee. Kunnen luisteraars nog iets doen om jullie dit jaar te steunen?
1: Ja, doneren, dat kan altijd. Hè. We hebben Team Landverkuik. We krijgen net een donatie binnen van €2340.
0: Zo.
1: Dat heeft Antoinette Giraud uit Sint-Hubert samen met haar zus. Die hebben gisteren ons Volkswagenbusje opgehaald. Die hebben een wandeltocht georganiseerd. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan en gedoneerd. Antoinette heeft zelf ook ooit hier de Alpe d'Huez meegelopen. En die gunde ons Team Landverkuik dit bedrag. Dus daar mogen we nou ook weer bij schrijven. En ja, we zijn al een heel eind over de €80.000 heen. Ik weet nou niet precies, we staan een beetje in de top 3 van de top 5 van alle 6 teams. Dus ja, dat is wel heel mooi, hè.
0: Ja, en
1: daar zijn we ook heel blij mee dat ze daar, ons wil doneren. Want al het geld waar naar Big Challenge gaat en Alpe d'Huez gaat 100% naar de KWF. Dus naar bepaalde onderzoeken, daar wordt ook mee uitgezacht. Dus er gaat niks naar de reclame van KWF of de overheid kosten. Het blijft echt allemaal nog onderzoek.
0: Er blijft niks aan de strijkstok hangen, zeggen ze dan. Hè?
1: Ja.
0: Nog even de website waar mensen naartoe kunnen om eventueel donaties te doen.
1: Ja, je hebt Big Challenge en dan kun je Land van Kuik vinden. En dan zie je ook allerlei namen. Ja, je kunt op een naam doneren of op het team.
0: Ja.
1: Dat maakt niet uit. Ja.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Een mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer.

0: in deze groeiende sport is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts streven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en een financiële bijdrage tot €350 voor hun activiteiten. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft maandagmiddag een illegale zender van firma PCB in Mil in beslag genomen. De zender, die op het dak van de Sint-Willibordiskerk stond, zond sinds eind december 2025 uit op FM 96,6 MHz. Tijdens de inbeslagname was er geen uitzending. Het is onduidelijk of PCB terugkeert. De organisatie van de 50ste editie van Daags naar de Tour op maandag 27 juli benadrukt het belang van vrijwilligers. Zij helpen bij de opbouw en zijn actief tijdens het evenement. Voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers met financiële ondersteuning voor deelnemende verenigingen. Het programma omvat diverse wedstrijden, waaronder die voor amateurs, handbikers en profrenners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB.
4: Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Heemstede heb je kleine 10 minuten oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En wat nog opvalt is de A58 Breda Tilburg. Voor knooppunt Sint-Annebos ook daar een kleine 10 minuten oponthoud.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Eindelijk de laatste wedstrijd voor MHV dit seizoen. De wedstrijd tegen Fortissimo voor lijfsbehoud was in het heenduel al gewonnen met 11 doelpunten verschil. Zaterdagavond werden de dames uit Koten wederom op een nederlaag getrakteerd. 24-19. We staan even Lieke van Baal. Lieke, wat is er aan de hand?
1: Ja, we blijven in de Eredivisie.
0: Ja, ik kijk even naar jou. Jouw hand.
1: Oh, mijn hand? Die is gebroken.
0: Ai, ai, ai. Wanneer is het gebeurd?
1: Tijdens de einde wedstrijd bij PSV.
0: Oh, je hebt al de hele wedstrijd meegedaan.
1: Ja, in de begin tweede helft gebeurde er iets. En ik zei al meteen, ik denk dat hij gebroken is. En toen zei iedereen, ja, daar hebben we geen tijd voor. Toen zei ik, ja, dan nog even niet.
0: Jullie blijven in de Eredivisie. Ja, geweldig toch,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, echt heel fijn. De meiden, we hebben er met z'n allen heel het seizoen natuurlijk alles aan gedaan om in de Eredivisie te blijven. In het begin van het seizoen haalden we niet per se de resultaten die we wilden halen. En je ziet in 2026 zijn we eigenlijk echt sterk gaan handballen. Jammer dat we het niet meteen tegen PSV afmaken, maar de meiden hebben het echt keihard gewerkt. Het was een lang seizoen, maar we hebben het volgehouden gelukkig.
0: 6 punten vorig jaar, dit jaar 12 punten, een verdubbeling. Zit het er nog een keer in?
1: Ja, ik hoop dat we volgend jaar met nieuwe energie weer nieuwe stappen kunnen maken. Dat zou heel fijn zijn. En we gaan het weer meemaken wat we allemaal wat er gaat gebeuren. En welke veranderingen het team kan plaatsvinden door andere coaches, andere trainingen. Ja, we gaan het meemaken.
0: Iemand die het niet meer mee gaat maken is Meike Weren. Ze stopt met handballen op hoog niveau. Na heel veel wikken en wegen komt er dan toch een laatste wedstrijd. 5 weken geleden had dat al gekund, maar ja, nu is echt de laatste, Meike.
2: Ja. Het was leuker geweest als het toen al klaar was. Dat wel, maar de knop omgezet. We weten dat we door moeten. En dan maken we het maar op een mooie manier af.
0: Heel veel jaren in Dames 1. Ze wisten niet hoe lang. Wat denk je? Hoeveel jaren?
2: 12 jaar volledig, volgens mij. En dan 1 jaar jeugd en Dames 1 gecombineerd.
0: Wat zijn de mooiste momenten?
2: Het allermooiste is promotie naar de Eredivisie, absoluut. En ook in 2019 zijn we kampioen van de hoofdklasse geworden. Daar hadden we ook hard voor gewerkt en dat was ook één groot feest. Maar 2 jaar geleden, die 4 mei 2024, die was voor in de boeken, die was geweldig.
0: Ja, die onthoud je wel.
2: Absoluut. En ook 2 jaar Eredivisie. Ja, wie kan het nou zeggen dat je in zo'n klein dorp als Meel 2 jaar op het hoogste niveau speelt? Ja, was mooi.
0: Zwart gat, val je nu in?
2: Ik denk dat ik het in ieder geval de eerste weken heerlijk ga vinden. Gewoon even helemaal niks. Even het lichaam rust. Maar ik kan niet stilzitten, dus we gaan zien wat het wordt. Wel een handbalgat, maar ik kom graag hier. En ik denk dat ik er vaak genoeg te vinden ben om te kijken. Ja.
0: Het blijft een groen hart.
2: Absoluut.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
4: 2 generaties, 1 gigantische dansvloerhit. De vrouw die popmuziek heeft uitgevonden, slaat de handen ineen met de vrouw die momenteel alle records verbreekt. Madonna en Sabrina Carpenter brengen ons precies wat we nodig hebben. Een vleugje vintage disco, een flinke dosis attitude en een refrein dat je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. De Queen en de nieuwe prinses. Dit is Bring Your Love.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aan staande zondag?
2: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoonweg niet missen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroep.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yanmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
11: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door. Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
12: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags het Schaapscheerdersfeest gehouden aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Tijdens deze gezellige familiedag kunnen bezoekers zien hoe schapen op traditionele wijze worden geschoren door een ambachtelijke schaapscheerder. Daarnaast zijn er stands van lokale ondernemers en initiatieven, live muziek van regionale artiesten en diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement vindt plaats in een prachtig natuurlijke omgeving aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur tot 3 uur 's middags een platenbeurs gehouden aan de Korte Molenstraat 18A in Kuik. Tijdens deze derde editie zijn honderden LP's en singles te koop in uiteenlopende muziekgenres van Nederlandstalige muziek en klassiek tot pop en instrumentale muziek. Zowel verzamelaars als liefhebbers van vinyl kunnen hier op zoek naar bijzondere uitgaven en vergeten pareltjes.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende projecten, waaronder onderhoud bij kinderboerderij De Goffert en zorgmanege De Winkelsteeg. Ook is er een nieuw project bij Quatro in Venray. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van gas- en waterleidingen. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleidingen. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd de waterkwaliteit verbeterd en de industrie ondersteund. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts sleven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en een financiële bijdrage tot €350 voor hun activiteiten.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A59 vooral. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Drunenwest staat een vrachtwagen met pech. Die is de rechterlijst ook dicht. Er staat daar 6 kilometer file met een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
6: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
5: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en

Nacht aanstaat en een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Freenet en SNLR. Kanaal.

0: We hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, ja, man.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Vanwege de geboorte van een aantal uiltjes. Daar komen we zo meteen op. Want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws.
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aarts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ikzelf, uitwerpsel van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: En ik heb, waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog, na 3 biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle 3 hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu wel voor 98% zeker. Voor 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpen zijn?
1: Nee, het is een joekel van een drol. En dat zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want je weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken, waar in Boksmeer, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aarts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat ik dit nieuws eventjes via Omroep Land van Kuik naar buiten heb willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk ook praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou hem maar stil, want
0: we hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten. Maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug.
1: 28 mei, ja.
0: Een paar dagen terug.
1: Donderdag om 4 uur.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel- en windstoten verwacht. Weggebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yanmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A59 vooral. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Drunenwest staat een vrachtwagen met pech. Die is de rechterlijst ook dicht. Er staat daar 6 kilometer file met een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
8: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: plaatje waar ze mee bekend werd was natuurlijk I Should Be So Lucky. Maar deze die bevestigde de doorbraak nog een keer van deze blondine uit Australië. Kylie Minogue hoorde je zojuist en de Locomotion. En ik kan me die plaat nog wel goed herinneren. Ten meer ook vanwege het hoesje van de single. Waar dat blondje dan toch ook weer op stond in een vrij luchtig rood jurkje.
1: Oh, lekker Jan.
0: Ja, precies dat. Nou, goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag, Afslag 11 in Zee bij Helmond van Kuik. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou ja, we hebben het streeknieuws natuurlijk. We kijken op de beurs. We hebben de agenda voor je. En wat we ook even gaan bespreken met je, dat is dat het 75 jaar geleden is dat er in Kuik... Ja, de stromend water, het waterleidingnet werd aangelegd en dat er ook gas werd aangesloten. Dat is 75 jaar geleden. Voor die tijd moesten mensen gaan drinken bij de put, hè. En ja, je moest je behoefte doen bij de latrine en zo. En dan maar hopen dat je er niet in valt. Dat was van narigheid allemaal. Dat is allemaal lang geleden gelukkig. Maar we gaan wel eventjes luisteren hoe dat in vroeger tijden ging. Want onze Dion van Alem die maakte er een item over. Dat gaan we in twee delen uitzenden. Waarvan het eerste deel rond 16:50 en het tweede deel ergens tussen, ja, nou ja, ik denk 16:50 zo'n beetje, iets in die richting. Dus blijf lekker luisteren, dan ga je het vanzelf allemaal meemaken. We gaan beginnen. Veel plezier met deze afslag LVC.
2: Jan Beben. Loodst je door de files.
3: En snel naar huis.
2: Dit is afslag LVC.

0: muziek op je radio. Repeat, het was dit. En die was afkomstig van Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran natuurlijk. En daarvoor heb je geluisterd naar een andere mooie plaat. Die was afkomstig van, ja, dan moet ik het goed zeggen, Stevie Wonder. Samen met Ariana Grande natuurlijk. Ik ben even uit mijn ding, want deze zocht ik. En volgens mij heb ik daar nog steeds te veel tijd over. Dat gaan we zo meteen doen. We gaan... Wat is hier gebeurd? Oh, het kan wel. Nou, dat is mooi. Ik was even op zoek naar de verkeersinformatie. Hij stond nog niet klaar voor me, maar nu inmiddels wel. Dus dat is goed. Dan gaan we daar eventjes mee verder, mensen. Zo, hè? Wat een rommelig verhaal vandaag. En het is pas dinsdag. Nou, jongen, dat belooft wat. Wat was er aan de hand? Het is natuurlijk een beetje regenachtig op dit moment. Alhoewel, het is een beetje halen en brengen met het weer. Dus dat betekent, het kan zomaar dat het zonnetje schijnt... en dat het even weer droog lijkt. En vervolgens kan het even plensen van korte duur. Hou daar rekening mee als je onderweg bent. We kijken even naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En je hebt 4 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En op de A59 heb je 6 kilometer stilstaand verkeer... tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. Dat begint dus ook al op tijd. En op de A73 hebben we ook al de eerste melding. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen... en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Ja, is leuk als je dan tussendoor je fluitende spelen bent. Maar het wordt wel een beetje een lang plaatje zo natuurlijk. Weer een albumversie te pakken of zo. Poison Arrow was dit van ABC hier in afslag LVC. Zometeen hebben we nog de Spencer Davis Group voor je met Gimme Some Love in. Maar eerst gaan we eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026 exposeren 20 leden van de aquarelgroep De Horst Groesbeek in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik. De tentoonstelling is beide dagen geopend van 12 uur tot 5 uur 's middags. In totaal worden 40 aquarellen tentoongesteld. De kunstenaars werken al jarenlang samen onder begeleiding van docent Margot van Veghel van de Aquarel Academie. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende stijlen en onderwerpen. De expositie is te bezoeken in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe.

Het blijft ook zo goed, hè? Die scheurende Hammond-orgels erbij en zo. Wat een lekkere muziek. Je luistert naar Gimme Some Love, inderdaad. En dat was weer een mooie gouden ouwe. Dat doen we hier ook wel eens wat mee, hè? Zo hier bij Afslag LVC. Zometeen het streeknieuws. Ik heb deze en nog één plaatje voor je. Dit is Bananarama en Robert De Niro's Waiting. Nou, ben benieuwd wat hij te vertellen heeft.

0: je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen, de agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LWC.
1: Ja, en dan moeten we nog even wat gaan schuiven. Oh jee, dat gaat wel weer lekker allemaal hier. Want toen kwam ineens het nieuws erdoor. Maar dat mag over een minuutje pas. Dus we doen eerst even een plaatje nog. Robert De Niro is waiting, talking Italian. Die was van Bananarama. En dit is Mabel met Bad Love. Ja, dat kan je wel eens hebben als je een relatie hebt met iemand met borderline.

0: Mabel was dit met Mad Love op je radio. Over gekkigheid gesproken. Zometeen hebben we ook nog Madness voor je onderweg met Our House. En zometeen eerst en Volk met Free Your Mind. Maar we gaan eerst naar het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende projecten, waaronder onderhoud bij kinderboerderij De Goffert en zorgmanege De Winkelsteeg. Ook is er een nieuw project bij Quatro in Venray. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van gas- en waterleidingen. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleidingen. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd de waterkwaliteit verbeterd en de industrie ondersteund. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts sleven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en een financiële bijdrage tot €350 voor hun activiteiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
0: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A50 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. Verder nog 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan komen we bij de A73 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Malden.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Ja, zo heette die Free Your Mind. Je hebt geluisterd naar En Volk. Zometeen heb ik Samson en Delilah, Big Secret, een gouden ouwe op je radio. We gaan nog naar het verkeer kijken en we gaan het straks hebben over het aansluiten van Kuik op het waternet en op het gasnet. Daar gaan we in twee delen wat over laten horen aan je. Rond 5:10 en rond 5:10 zo'n beetje. Dus blijf lekker luisteren naar Afslag LVC. Eerst nog muziek van Madness, Our House.

0: Samson en Delilah hoorde je zojuist hier in de afslag LVC. En wat we even gaan doen, dat is namelijk eventjes jou meenemen. Zo, dat is ook weer gebeurd. Handen wassen meteen ook zo. We gaan even naar de verkeersinformatie en dan gaan we zo naar Janet Jackson met Escapade. Dit was Big Secret, dus op je radio, een plaatje uit 1972. En sommige gouden ouwe blijven echt wel gouden ouwe. En sommige, ja, daar heb je dan spijt van als je bent begonnen met draaien, zeg maar. Maar oké, de A50, daar kijken we eventjes op. Daar heb je 6 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Veghel Noord en Sint-Oederode. En 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan op de A73. 70 op dit moment, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En dat zijn de meldingen voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Mooie muziek op je radio, lieve mensen, van Janet Jackson. Die dame heeft toch ook al behoorlijk wat goede platen voortgebracht. Hè? Zoals deze Escapade, hoorde je zojuist. Nou, we gaan even terug, lieve vrienden, naar een tijd dat er nog geen stromend water was in Kuik. En dat je ook nog niet op gas kon koken of daarmee je huis kon verwarmen. We gaan terug naar het begin van de jaren 50, toen het een en het ander werd aangelegd. We gaan eens even luisteren hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Dion van Alem die maakte daar een reportage over in twee delen, waarvan je nu deel 1 hoort en straks net na vijven, deel 2. Dus luister.
1: We leven in een luxe tijd met schoon warm water uit de kraan en centrale verwarming. Voor Kuik is het echter pas 75 jaar geleden dat er een gasnet en waterleiding aangelegd werden. Co-auteur van het boek Fabrieksarbeid is mannenwerk Chris van Alem vertelt over de totstandkoming hiervan. Kuikenaren Jo van der Heijden en Bert Hendricks vertellen hoe het er daarvoor aan toe ging.
2: Besef dat je eigen opa en oma, zeker als ze boven de 80 zijn, in Kuik geen waterleiding hadden en geen gasleiding. En dat die in behoorlijk primitieve omstandigheden hebben geleefd, die zeker tot in de jaren 50 geduurd hebben.
3: Als ze water nodig hadden, moesten we pompen. En dan kwam er water uit, gewoon het grondwater. De kwaliteit, daar keken we niet naar. Daar kwam water uit en daar ging het om. En vandaag de dag is dat bijna niet meer voor te stellen. Maar toen de tijd, er was niks anders.
1: Met een chemische fabriek vlakbij, de Shame in de volksmond, was er echter alle reden om je druk te maken over de kwaliteit van het water.
4: Die moest je vertrekken omdat het zwavelzuur en het zoutzuur in de grond
5: zat. Ja.
4: En dan, wij woonden in de Kaneelstraat en al het water. Als wij in de winterdag was geen waterleiding, dan ging allemaal met de pompen. En als we toen water pompten, s'avonds de pomp af moesten laten lopen vanwege de vorst, dan stond er 's morgens een laagje vet, vuil op het water.
5: Vies, ja.
4: En op een keer, toen waren wij met z'n 5 of 6 waren wij ziek. En toen kwam de dokter en zei, wat is er toch aan de hand? Hier, daar tegenover en daarnaast dan nog een serie. Allemaal zieken. En in de school ziekmeldingen, afmeldingen. Wat is er toch aan de hand? En toen zei mijn moeder, dan kom maar eens mee. En die liet dat vuil zien op die water. En toen zei hij, dat komt van de chemische fabriek, van de Shame. En toen zei ik, maar dat is onverantwoordelijk dat dat hier nog gebruikt wordt. En toen schepte hij daar een paar monsters uit. Daar stuurde hij naar Wageningen, dokter van den Bonk. En die Wageningen die gingen direct naar de gemeente Kuik. En toen is er een pomp gezet. En nou is dat parkeerterrein van de Schouwburg. En die pomp die viel buiten de afvoer van de chemische fabriek.
2: Kuik had na de oorlog stroom, niet veel. Er was een klein elektriciteitsnet. Maar er was geen waterleiding. En burgemeester Jansen, die in 1946 hier werd benoemd, die vond dat noodzakelijk, maar die stuitte op een gemeenteraad die daar eigenlijk helemaal geen zin in had. Het is te luxe, zei het ene raadslid. Ander zegt, we hebben prima water uit de pompen. Ja, maar zei de burgemeester, die pompen die zijn vaak geslagen naast het toilet. En dat water wat uit die pompen komt, is smerig, is vies. Nou, zei het raadslid weer, als dat zo is, dan die ambtenaren die dat dan vinden, die raken hun baantje kwijt als ze zeggen dat dat water wordt goedgekeurd. Afijn, ze hebben er notabene 3 raadsvergaderingen over gedaan voordat uiteindelijk een meerderheid van 6 tegen 3 zegt, nou, vooruit dan maar, in november 1951 is men daarmee begonnen. En uiteindelijk zijn er, wat er toen in Kuik aan woningen was, zo'n 600 woningen op aangesloten geweest. De industrie die zich toen al in Kuik aan het vestigen was. En in 1949 kwam Homburg tot dusver nog altijd de grootste werkgever ooit in Kuik. En die hadden natuurlijk ook behoefte aan waterleiding.
0: Nou, je verbaast je dat die mensen allemaal nog leefden op een gegeven moment, hè? Maar goed, tot zover het verslag over het totstand komen van de waterleiding in en rondom Kuik. In het tweede deel van Afslag LVC zometeen rond, ja, omstreeks 5:10 zo'n beetje. Dan hoor je het tweede deel van deze reportage. En dan gaat het over het totstand brengen van de gasleiding, zodat mensen ook hun huizen konden gaan verwarmen en de kolen de tent uit konden, zo langzamerhand, zoals dat destijds in de rest van Nederland ook gebeurde. hè? Dus dat hoor je zo meteen. Zo gaan we eerst nog eventjes naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik dus, zoals beloofd, bij terug met deel 2 van afslag LVC. Tot zo meteen. Nog even veel plezier met mijn laatste voor dit uur. Zeer waarschijnlijk Air Supply, All Out of Love. Tot zo.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg ik?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
11: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
12: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel dagelijkse files in het zuiden van het land, maar gelukkig weinig bijzonderheden tot nu toe. En dat betekent dat het vooral dagelijkse files zijn die ietsje langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk te maken met het slechte weer. In totaal zo'n 150 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende drie wegen. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam duurt een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord. Zoals gezegd hier ook een kwartier vertraging en er staat daar 12 kilometer file. En tenslotte valt op de N276 Maasbracht richting Brunssum tussen Limprecht en Sittard. 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
14: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
16: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: eigenlijk meezingen uit deze tekst. La la di, la da da. Gypsy Woman was dit van de Crystal Waters hier in afslag 11EC. Ja, daarmee komen we aan het tweede deel van de show, lieve mensen. Ja, en in aanleiding van die radioreclame over het autobedrijf zojuist... dacht ik inderdaad, ja, met je auto veilig op weg... kwam ik van de week tijdens het doelloos filmpjes scrollen op mijn iPad... kwam ik ineens tegen een filmpje van een elektrische auto die in de hens stond... en die op een gegeven moment tijdens de bluswerkzaamheden... Waarvan de accu ontplofte. En dat gaf best wel een behoorlijke vuurbal. En je kon op het filmpje nog wel het kenteken van die auto zien. Dan ben ik ook wel weer zo iemand. Ik ga dan eens kijken wat het precies was en dat soort dingen. Dus ik ga naar de RDW toe. Kijk ik bij dat kenteken van die auto. En als je dan bij de details gaat kijken van het voertuig... dan staat er ook altijd of dat er terugroepacties zijn geweest. Nou, dat was voor die auto dus inderdaad het geval. Want wat was er aan de hand? Die auto die had een accupakket erin zitten. En als die meer dan 80% geladen zou worden... dan kon de accu gaan oververhitten en ontvlammen, dus in de fik vliegen. Dus ja, of dat de eigenaar van die auto dat nou niet had gezien... ja, dat weten we dan verder niet. Maar ja, in dat geval was het in ieder geval wel te laat. Maar dat is misschien wel een tip. Als je een elektrische auto hebt gekocht, een nieuw of een tweedehandsje... kijk af en toe eens een keertje bij de RDW op de website, hè. En toets daar dan je kenteken in. En dan krijg je de gegevens van je voertuig te zien. En dan kan je zien of dat er terugroepacties zijn van de fabrikant. Dus misschien best handig om te weten. Bij dat soort hoge voltage spullen allemaal. Goed, wat gaan we allemaal doen dit uur nog? Nou, straks gaan we naar de beurs natuurlijk. We gaan naar het streeknieuws. We hebben verkeersinformatie voor je. We gaan zo meteen trouwens verder met deel 2 van het verhaal... over het aanleggen van waterleiding en gasleiding in en rondom Kuik. Daarover hoor je zo meteen het tweede deel. Waterleiding hebben we net al voor het nieuws gehad, dus dat kun je terugluisteren in deel 1 van deze aflevering van Afslag LVC. Zometeen na de volgende plaat gaan we verder met deel 2 en dan gaat het over het aanleggen van het gasnet hier in de buurt. Goed, dat hoor je zometeen. Eerst nieuwe muziek op je radio. Hier is BTS en ze hebben het over zwemmen. Swim!
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Ja, je snapt het niet. BTS en Swim zitten volgens mij 6 woorden Engels in. En voor de rest wordt er in het Koreaans gezongen. En toch is het allemaal mateloos populair in deze regionen. Ja, dat komt toch volgens mij door die jonge dames die dat allemaal meestaan te jallen op TikTok en dat soort dingen. Daar hadden we vroeger in de tijd van die boybands ook wel een beetje een grap over. Namelijk, toen zeiden we altijd van, goh, het is 50 meter breed en het heeft geen schaamhaar. En dat was dan de fanclub van New Kids on the Block, bijvoorbeeld. Nou, goed. Ja, tot zover dus eventjes de nieuwe van BTS, Swim. We gaan eventjes naar onze eigen omgeving. We gaan gewoon even naar Kuik. En we gaan het even met je hebben over de aanleg van het gasnet al daar in 1951.
1: Bij het realiseren van waterleiding was Kuik laat. Maar eerder in 1951 liep men juist vooruit als plattelandsgemeente door het realiseren van een eigen gasnet. Want ook daar was zowel in huis als bij de industrie behoefte aan.
2: Er waren bedrijven die zich in Kuik wilden vestigen en die hadden gas nodig. Dat was wel belangrijk, want Jansen zegt, ja, de industrie moet dat hebben. Maar ook huishoudens die niet op een gasnet zijn aangesloten, dat lijkt wel de rimboe. Er werd in huis gekookt toen nog. Vaak op petroleumsteltjes en anders op butangas in flessen die je dan om de zoveel weken moest inwisselen voor een volle.
3: Ik heb er nooit bij stilgestaan. Wij vonden dat een normale gang van zaken. Dat bij ons in de keuken, de Maastraat van het oude huis, wat voordat het verwoest werd, daar stond gewoon een fornuis. En daar kookte mijn moeder op. Iedere middag hadden wij een warme hap. Het was nog 's middags warm eten en 's avonds brood. Ja, het gascelletje met 2 of 3 pitten werd dus voorzien van butangas met die flessen. Ik kan me niet herinneren dat een van de huisgenoten, mijn vader, met die butangas mee, die bestelde bij Smulders of bij Hendricks. Butangas, die kwam hij gewoon brengen. En de lege butangasflessen namen ze weer me terug. En zo ging het totdat op een gegeven moment het gas in Kuik, ja, in die grote tanks. Maar toen woonden wij al op de Katwijkse weg.
2: Jansen had dat gelezen in allerlei vakbladen, waarin stond dat ze in Amerika van die grote propaantanks hadden staan. Dat hebben ze nageaapt in Kuik. Dus op de plek waar nu Hofmans wonen zit, kwamen uiteindelijk 3 hele grote tanks te staan van elk 40 kubieke meter. Het gas werd per spoor aangevoerd door Shell. En dat werd in die gastanks gestopt. En daarmee had men dus een gasvoorziening. We hebben aantekeningen gevonden die hij met de vulpen maakte, waarop hij uitrekende hoeveel huishoudens zich aan moesten sluiten om het rendabel te maken, wat het zou kosten, wat de prijs per kubieke meter moest zijn. Hij spoorde de fabrikant van de gasbuizen in Duitsland aan om haast te maken, ondanks de schaarste na de oorlog. Want Kuik moest en zou snel aan het gas komen. Dus Jansen heeft daar heel hard aan getrokken en uiteindelijk die gemeenteraad daarin meegekregen. En de grote dag was 2 juni 1951... toen het gasbedrijf Kuik klaar was en officieel werd geopend. De officiële levering van het eerste gas was iets later, op 1 juli 1951 vond dat plaats. Schrik niet als je de tarieven van toen hoort. Je betaalde als huishouden 16 cent per kuub gas, met een vastrecht van 3,20 gulden per maand. En de industrie betaalde 10 cent per kubieke meter gas, met een vastrecht van 100 gulden per maand. De aanleg van het gasnet heeft Kuik toen 277.000 gulden gekost. Dat is een bedrag waar je tegenwoordig zelfs geen huis meer voor koopt. Mensen kregen dus ook gijzelers vanaf 1956 in huis. En hadden dus eigenlijk voor het eerst een fatsoenlijke gelegenheid om met warm en koud water zich te wassen en te baden. Kuik dacht, en veel kranten dachten dat eigenlijk ook, dat Kuik de eerste was in Nederland die zo'n eigen propaangasnetwerk had. Maar een emmer meldde zich en zegt, ja, maar luister eens even, Kuik. Dat is niet zo, want volgens ons zijn wij de eerste. Dus dat is een twist geworden over het koploperschap met de gasvoorziening. Maar uiteindelijk kwam Kuik dus keurig op het gasnet te zitten. Ondanks dat eind jaren 50 in Nederland het aardgas in Slochter werd aangeboord, heeft het Kuikse gasnet nog bestaan tot 1966. Tot Kuik ook overging op aardgas en daarmee in de moderne tijd terechtkwam.
0: Een mooi verhaal over de aanleg van het water en het gasnet in Kuik. Je hebt dat gedeelte over water heb je al kunnen horen in de vorige, in het vorige uur van afslag LVC rond 4:50 was dat. En dit was dus het gedeelte over gas. Je kan dit natuurlijk terugluisteren via onze gemist linkjes die je in de programmagids kan vinden op de website en in de app.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dicht.

0: Midnight Pulse was dit van Tom Civic. Nieuwe muziek op je radio hier in Afslag LVC. Tom Civic, je zou je afvragen of dat die familie is van Honda natuurlijk. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Goed, zometeen Simply Red voor je. Die is onderweg met Fairground. Maar eerst gaan we eventjes in de agenda kijken van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Vrijthof aan Vrijthof 3 in Vierlingsbeek weer volledig in het teken van het muziekfestival op de Toffel. De 32e editie van het gratis toegankelijke festival begint om 2 uur 's middags en duurt tot 12:30 's nachts. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met live optredens van diverse artiesten en bands. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het evenement vindt plaats op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Op zondag 14 juni organiseert Brabants Landschap van 10 uur tot 12:30 een zintuigelijke wandeling op landgoed Tongelaar aan de Tongelaar 12 in Wil. Deze bijzondere activiteit is speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden samen met hun begeleiders. Tijdens de wandeling draait het niet om kijken, maar om beleven door te luisteren, voelen, ruiken en soms zelfs te proeven. Deelnemers ontdekken zo de natuur op een heel andere manier.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Everywhere, op je radio en Fairground. Je luistert naar afslag 11 WC bij Omroep van Kuik. Elke werkdag van 4 tot 6, dus op je radio. Zometeen om 5:30 tijd voor het streeknieuws. En we gaan dan ook eventjes kijken naar de verkeersinformatie en de weersverwachting voor de komende periode. Eerst nog even de mooie plaat van Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Nou, dat zijn toch ook wel beloftes, kan je zeggen.

0: Ja, het zijn toch wel beloftes, hè, als ze dat zo voor je zingt. I'm Your Baby Tonight, Whitney Houston. En ja, dat denk ik toch alleen maar van...
1: Lekker, Jan.
0: Ja, dat ga je dan denken, inderdaad, ja. Goed, mooie muziek op je radio hier in Afslag LVC. Zometeen nog veel meer onderweg van diverse grootheden uit de muziek. Marvin Gaye heb ik onderweg voor je. George Michael komt er ook nog aan. Maar eerst gaan we even kijken, lieve vrienden, naar het streeknieuws van 5:30.
2: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende projecten, waaronder onderhoud bij kinderboerderij De Goffert en zorgmanege De Winkelsteeg. Ook is er een nieuw project bij Quatro in Venray. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van gas- en waterleidingen. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleidingen. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd de waterkwaliteit verbeterd en de industrie ondersteund. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts sleven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en een financiële bijdrage tot €350 voor hun activiteiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Met name in het oosten en noorden nog enkele stevige onweersbuien, met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50 daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. En op de A59 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Sertogenbosch-Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. Ook nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En op de A73 tot slot 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.
6: I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me?
1: Oh, lekker, Jan.

Gaan we nog even kijken naar het verkeer straks. En we gaan nog even naar de beurs rond 5:50. En voor de rest vullen we het gewoon muzikaal lekker op. Dat is altijd gezellig, hè? Ik had deze nog beloofd. Marvin Gaye kun je gaan beluisteren hier in Afslag LVC. Beetje rust in de tent. Met Sexual Healing.

0: bedroom playlist, hè, zeg maar. Marvin Gaye en Sexual Healing hier in afslag LVC.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: En dan is het nog even tijd om nog eventjes naar de verkeerssituatie te kijken rondom het Land van Kuik. Op de A50, 4 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En eveneens 4 kilometer langzaam rijden tussen de Julian Ewaldbrug. Hij is erbij gekomen. En afrit Sint-Oederode. Dan de A59, daar heb je 4 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Den Bosch-Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. En op de A73 tot slot, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Malden.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Comfort. En je hoorde Lonnie Gordon hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we nog even naar de beurs kijken. Maar eerst nog eventjes nieuwe muziek voor je op de radio. Dit is Boston, de nieuwe plaat van Stella Lefty.
1: En dit is nieuw.

0: Stella, Lefty en Boston, zo heette het plaatje. Hartstikke nieuw en een country meisje voor de verandering weer eens een keer op de radio. Nou leuk, ik hou ervan, ik vind het gezellig. Ik hoop dat het wat wordt. Ik heb hem volgens mij uit Engeland weggeplukt, deze plaat. Want ja, in de Nederlandse tipparade kun je zoiets niet verwachten. Daar staan alleen maar van die IDM-knutselwerkjes in, zeg maar, tegenwoordig. En vaak zo te horen ook allemaal met hetzelfde softwarepakketje, zeg maar. Hè? Goed, dat genoeg afgezeken. We gaan even kijken naar de financiële informatie. Want je hoort ze al allemaal op de achtergrond, hè? De AEX sloot vandaag op 1048,9 punten. En we vertrokken van 1036. Dat betekent 1,2% in de plus. De FTSE 100 in Engeland die sloot op 10.374 punten. Dat is 0,3% in de plus. Dus daar gaat het ook lekker. In Amerika gaat het ook wel aardig, maar iets minder enthousiast. De S&P 500 staat op dit moment op 7.714 punten. Dat betekent 0,2% in de plus. En de Nasdaq op dit moment 27.141 punten. Dat is eveneens 0,2% in de plus. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen 38,69,40 euro. En zilver tegen 65,25 euro. Prijzen zijn per troy ounce, zoals je weet. En dan hebben we tot slot nog de crypto. Daar gaat het ook weer wat minder. Namelijk, de bitcoin wordt verhandeld tegen 57.643 euro. En voor Ethereum betaal je op dit moment 1637 euro.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

gezegd, zo'n liedje wat dan de hele dag ook in je hoofd blijft zitten. Hè? Sing It Back was dit van Marlokko. Die had ik jou beloofd inderdaad. Dat was mijn voorlaatste hier bij Afslag GelVC. We gaan aan de laatste beginnen voor vandaag. Want zometeen na 6 uur kun je gaan luisteren naar een uurtje classics en hits non-stop. Maar tussen 7 en 8, lieve vrienden, hebben we de 55 Plus Show. Dat betekent informatie en wetenswaardigheden voor de senioren hier in het land van Kuik. En dan van 8 tot 10 hebben we 2 uurtjes Henk Ermers met van 8 tot 9 de mooiste gouden ouwe. En van 9 tot 10 Hollands Glory. En ik ben er morgenmiddag weer met de nieuwe Afslag GelVC om 4 uur. Ik wens je een fijne avond en geniet nog even van mijn laatste plaat. Hier is Ivana Spanja en Calm.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 2500 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder ondanks de weersomstandigheden. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen... waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land... lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden ligt het drukste punt van de avondspits alweer achter ons. In totaal nu nog zo'n 80 kilometer file. 3 files die meer vertraging hebben dan 10 minuten. En het zijn vooral dagelijkse files. Op beginnen de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier op onthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp 10 minuten vertraging nog. En de N2 Eindhoven richting Maastricht. Net voor knooppunt Leenderheid 3 kilometer met een klein kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer. Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende speleo-parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil.
2: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken 4 dagen aan diverse klussen voor maatschappelijke organisaties, waaronder kinderboerderij De Goffert en Klaatro in Venray. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet op het gebied van gas- en waterleiding. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd in november 1951 met de waterleiding begonnen, wat cruciaal was voor de groei van de industrie. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts streven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en financiële bijdragen tot €350 voor hun activiteiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel- en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels alweer opgelost. Ook al hadden we te maken met een hele drukke avondspits. Eén file valt nog op, dat is de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: We hebben aan de telefoon Monique van Longen vanuit Frankrijk, vanuit Alpe d'Huez. Hoe ziet zo'n week voor jou eruit als organisatie?
1: Superdruk. Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers die ook een beetje mee kunnen schrijven. We proberen zoveel mogelijk verhalen te delen op social media, via de pers hier. En je interviewt mensen tussendoor. Hè, van hoe is het? Hoe gaat het? Ja. We komen tegen. Ja, en dan proberen we weer leuke quotes op te schrijven. Je probeert ook mensen te enthousiasmeren die volgend jaar weer meegaan. Ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers. Dus. Ja. Er is ook heel veel oude bekenden tegengekomen. Ja, het is echt geweldig.
0: Het is elk jaar een soort reunie.
1: Ook, ja.
0: Ja. Waar is het zwaarste als je moet kiezen? Je hebt de organisatie vooraf en de week zelf.
1: Ja, de organisatie vooraf zijn we het hele jaar mee bezig. We gaan dadelijk, volgende week beginnen we alweer met de werving van nieuwe deelnemers. En het is zo populair, het evenement. Vorig jaar zat het in 3 dagen vol. En dat had ons het jaar daarvoor een beetje gekult, zeg maar, dat we nog teams aan het vormen waren. Die boeren moeten ook allemaal regelen dat er vervanging is.
0: Oh, natuurlijk.
1: Die zeggen, ik doe mee. Ik schrijf mijn eigen in. Hè. Er moet dus van alles geregeld worden. Dus ja, toen visten we met een aantal deelnemers achter het net dat vol zat. Dus afgelopen jaar hadden we al een bijeenkomst in augustus of zo vooraf. Dus we echt al alles voorbereiden van, hey, wie wil er meedoen? Welk team kan het? Ja, mensen worden weer onderverdeeld in teams, hè.
0: Ja.
1: Ja, wat het beste past. En ja, dat is meteen inschrijven en betalen. En dan, dan ben je zeker van je plek. Hè?
0: Ja.
1: Kijk, en voor de vaste vrijwilligers, net op het punt waar Anton en Pieter Egemeers willen helpen. Die, of ze dan over 200 mensen doen of voor 150, dat maakt niet uit. Hè?
0: Nee. Kunnen luisteraars nog iets doen om jullie dit jaar te steunen?
1: Ja, doneren, dat kan altijd. Hè. We hebben Team Land Verkuik. We krijgen net een donatie binnen van €2340.
0: Zo.
1: Dat heeft Antoinette Giraud uit Sint-Hubert samen met haar zus. Die hebben gisteren ons Volkswagenbusje opgehaald. Die hebben een wandeltocht georganiseerd. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan en gedoneerd. Antoinette heeft zelf ook ooit hier de Alpe d'Huez meegelopen. En die gunde ons Team Land Verkuik dit bedrag. Dus daar mogen we nou ook bij schrijven. En ja, we zijn al een heel eind over de €80.000 heen. Dus ik weet nou niet precies, we staan een beetje in de top 3 van top 5 van alle 6 teams. Dus ja, dat is wel heel mooi, hè.
0: Ja, en
1: zijn we ook heel blij mee dat ze daar, ons wil doneren. Want al het geld waar naar Big Challenge gaat en Alpe d'Huez gaat 100% naar de KWF. Dus naar bepaalde onderzoeken, daar wordt ook mee uitgezacht. Dus er gaat niks naar de reclame van KWF of de overheid kosten. Het blijft echt allemaal nog onderzoek.
0: Blijft niks aan de strijkstok hangen, zeggen ze dan. Hè?
1: Ja.
0: Nog even de website waar mensen naartoe kunnen om eventueel donaties te doen.
1: Ja, je hebt Big Challenge en dan kun je Land van Kuik vinden. En dan zie je ook allerlei namen. Ja, je kunt op een naam doneren of op het team.
0: Ja.
1: Dat maakt niet uit. Ja.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testen uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Acteur Richard Gere heeft tijdens een bijeenkomst in Oslo fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De 76-jarige noemde Trump onder meer een maniak en stelde dat de Verenigde Staten hun donkerste periode beleven. Gere zei dat Trump veel heeft afgebroken sinds zijn terugkeer in het Witte Huis en waarschuwde voor een snel opkomende dictatuur van monsters. De uitspraak deed hij tijdens een ceremonie rond de Václav Havel International Prize for Creative Dissent. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstalQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
13: De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.

0: 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.
1: Welkom luisteraars die nu aan de buis, nee, niet aan de toestel gekluisterd zit, om te luisteren naar ons wekelijks seniorenprogramma voor de senioren in het Land van Kuik. Mijn naam is Erika Verbeten en ik heb vandaag het genoegen om te mogen vragen aan de heer Jan van Haandel of hij iets een en ander zou kunnen vertellen over de senioren Land van Kuik. Maar vooral senioren Sint-Antonis. Jan, we hebben in de auto al gesproken met elkaar en ik mocht Jan tegen jou zeggen, dus het hele deftige heer Jan van Haandel is eraf. Zou jij allereerst eens iets over jouzelf, over Jan van Haandel, willen vertellen?
2: Ja, dat wil ik zeker, Erika. Inderdaad, zeg je alsjeblieft jij en je. Ik ben Jan van Haandel. Ik ben 75 jaar, woon in Sint-Tunis al sinds een jaar of 19 inmiddels. Kom oorspronkelijk uit Boekel en heb ook met mijn vrouw samen 30 jaar in Venhorst gewoond. Ik ben sinds een jaartje nu voorzitter van Senioren Sint-Tunis. En voor de duidelijkheid, Senioren Sint-Tunis heette vroeger de KBO. Nou, voor veel mensen veel herkenbaarder. Maar Senioren Sint-Tunis dus sinds een jaar als nu formeel zelfs als voorzitter sinds een paar maanden. Een leuke klus om te doen. En ik heb daarvoor gekozen omdat ik wat meer betrokken wilde zijn bij de gemeenschap, bij mensen in het dorp. We wonen er 19 jaar, maar ik heb veel buiten de regio gewerkt en dus ben niet zo bekend met mensen. Maar ik vind het heel leuk om op deze manier ook mijn generatie in Sint-Tunis te leren kennen.
1: Misschien even teruggaan naar de tijd voordat jij dus voorzitter was van Senioren Sint-Antonis. Ja. Zou je ook iets kunnen vertellen over wat jouw beroep in die tijd was? Want dan, meestal als je dit gaat doen, heb je in jouw vorig leven veel met mensen te doen gehad.
2: Nou, vorige leven, maar nou, het is nog steeds hetzelfde. Maar, nee, Erika, dat klopt. Ik ben ooit opgeleid als verpleegkundige. In de psychiatrie zelfs. Maar ik heb maar weinig als uitvoerend verpleegkundige gewerkt. Ik heb altijd in het management gewerkt. Van operationeel management tot een aantal jaren zelfs op een directiefunctie in een GGZ-instelling in Gelderland. Dus sociale welzijn is voor mij altijd een drive geweest. Vind ik heel belangrijk. Ook vanwege mijn beroep natuurlijk.
1: Ja, en zo heb je natuurlijk ook de ervaring hoe je met mensen om moet gaan. En
2: altijd
1: ik denk,
2: tijd met mensen om.
1: Als voorzitter van een senioren Sint-Antonis is dat ook heel belangrijk dat je met mensen omgaat. Maar jij haalde het net al even aan, hè Jan. Vroeger hadden we in Sint-Antonis een KBO Sint-Antonis. En dan wist iedereen, dat is de Katholieke Bond van Ouderen. Ja. Maar op een gegeven moment werd het Senioren Sint-Antonis. Wat is de drijfveer geweest om die naam te veranderen?
2: Ja, de K is weggevallen. En ik weet niet hoe. Misschien is het wel een teken van wat gewoon maatschappelijk ook speelt. De K is.
1: De K van katholiek bedoel je?
2: De K van katholiek is natuurlijk minder prominent geworden. Het is geen keuze van Sint-Tunis geweest. Maar de landelijke organisatie heeft ervoor gekozen om die K weg te laten vallen en een algemenere naam te kiezen: Senioren. Zo zijn wij onderdeel van Senioren Land van Kuik. Maar Land van Kuik is de kring. En de kring is ook weer onderdeel van Senioren Brabant Zeeland.
1: En hoe zit het dan landelijk?
2: Landelijk is er ook een seniorenvereniging. Dus wij zijn aangesloten bij Brabant Zeeland. Dat is inmiddels één vereniging geworden. Maar er zijn er dus in andere provincies zijn ook nog grote verenigingen die voorheen de oude KBO's waren. Ja. Maar die zijn allemaal overgegaan op de naam Senioren.
1: En dat spreekt denk ik de mensen ook meer aan, hè?
2: Ja, om daarmee in ieder geval ook iedereen aan te kunnen spreken. Ja.
1: Je bedoelt iedereen, dus ook als je niet katholiek zou zijn?
2: Ja.
1: Of wat
2: ander
1: je dan
2: geloof,
1: ook bent?
2: Ander gelovige.
1: Dus toen kwam jij op een gegeven moment met de gedachte, of men kwam bij jou van: heer Van Haandel, we zoeken een nieuwe voorzitter voor Senioren Sint-Antonis. Zou u daar wat voor voelen? En hoe reageerde jij daarop? Want was je voor die tijd al lid van de KBO?
2: Nee. Want ik was, zoals waarschijnlijk heel veel mensen, ik wilde eigenlijk nog helemaal niet bij de KBO horen. Bij KBO, want dat betekent.
1: Ben je oud?
2: Dan ben je oud. En nou, ik werd inderdaad benaderd door een oud buurvrouw die ook in het bestuur zat. En die kende mij als voorzitter van de buurtvereniging. Waar ik overigens op dat moment mee stopte, zei ze, oh, dan heb ik wel tijd over, hè?
1: Ja.
2: Dus ik heb, je hebt tijd over en je bent nu echt met pensioen, na mijn 70ste. Ja, is dat niks voor jou? Nou, zo ben ik erin gerold. Ik ben een paar keer gaan praten, om een beetje de sfeer te proeven van hoe gaat dat nou? En ik moet zeggen dat het me wel beviel me wel. Dus ik heb onmiddellijk ja gezegd. Ik vind het leuk om iets te kunnen bijdragen. En vaak is dat in de vorm van iets mee organiseren of iets daarin sturen. Ik ben wel iemand die graag wat managementzaken.
1: Ja, dat heeft jouw vorige leven.
2: Natuurlijk, ja.
1: Tussen haakjes.
2: Dus, ja,
1: heb je meegekregen?
2: En dan word je al heel snel. Ja, als ik ergens mijn neus laat zien, dan word ik al heel snel voorzitter van zo'n clubje. Ja, dat gebeurt gewoon.
1: Oh, verschrikkelijk, hè?
2: Nee, dat vind ik
1: maar je kunt
2: niet
1: beter
2: zo
1: voorzitter zijn dan secretaris, zeg ik altijd.
2: Ja, ik ben ook wel eens secretaris van clubs geweest.
1: Dan weet je
2: maar,
1: wat je te doen hebt.
2: Ja, dat is veel, veel bijhouden.
1: Goed,
2: ja.
1: Wij weten nou een beetje over de mens, Jan van Handel. We gaan even luisteren naar het muziekje wat Martin voor ons klaar heeft liggen. En dan gaan we weer verder.
2: Ja, oké.
0: Je zondag wordt nog mooier met de 55 Plus Show.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
1: Ja, Jan, en toen werd je voorzitter van Senioren Sint-Antonis. Want toen was het al Senioren Sint-Antonis.
2: Toen was het inderdaad al ja, met de nodige verwarring. Want op het briefpapier staat allemaal nog KBO. Weet je. Maar het is de overgangsfase. Maar van dit jaar zeggen we echt Senioren Sint-Antonis. Ja.
1: Nou, hebben we het meteen over verwarring. Je liet dat woord al vallen. Het is natuurlijk voor de mens, de oudere mens, vaak heel verwarrend van... Er was een KBO, er is nou een Senioren Sint-Antonis. Er is een welzijn ouderen, huppel de pup. En er is dit en dat. Het is voor heel veel mensen natuurlijk moeilijk om te weten... wat is nou precies wat? Wat zie jij? Zie jij mogelijkheid om daar helderheid in te verschaffen... of om daar een samenwerking in te zoeken?
2: Ja, nou ja, die verwarring had ik natuurlijk zelf ook toen ik bij deze club me aansloot bij deze club. Ik denk van, wat is dit nou? Hoe zit dit nou allemaal in elkaar? Het is best verwarrend, dat klopt. Maar goed, Senioren Sint-Antonis komt dus voort uit oude KBO. Dus zeg maar de landelijke organisatie, katholieke ouderenbond. Een bond die als zodanig georganiseerd was. Welzijn ouderen... betekent natuurlijk iets voor dezelfde doelgroep, maar is toch een andere organisatie. Ik beschouw ze meer als een tussenpersoon, tussenfiguur, tussen de overheid, de gemeente bijvoorbeeld, en de plaatselijke vereniging. De plaatselijke vereniging Senioren Sint-Antonis. Mm-hmm. Wij zijn bijvoorbeeld ook afhankelijk van middelen van de gemeente. En wij kloppen niet aan bij de gemeente. Maar die hebben het budget voor ouderen hebben ze in feite toegekend
1: aan
2: welzijn ouderen. En welzijn ouderen heeft dan criteria op grond waarvan ze middelen toekennen.
1: Maakt het dus een beetje ingewikkeld, hè?
2: Het is een ingewikkelde. maar eigenlijk kun je zeggen, het is een tussenpersoon... tussen de gemeente en de vereniging. En natuurlijk werken wij heel intensief samen, nu al. Maar ik vind dat we nog intensiever samen moeten werken. Want we staan tenslotte voor hetzelfde doel.
1: En houdt het dan in dat welzijn ouderen bijvoorbeeld... andere zaken zou kunnen regelen voor de ouderen... dan een Senioren Sint-Antonis? Is het niet zo dat mensen gaan denken... welzijn is natuurlijk het goed voor de mens zijn, hè? Dat ze denken, als ik met gezondheid of zo wat wil weten... moet ik naar welzijn. En als ik voor de pret en de lol... wat wil doen, dan moet ik naar Senioren Sint-Antonis. Nou, lastig, hè?
2: Ja, het is inderdaad lastig. Wij zijn niet de feestcommissie van welzijn ouderen. Nee, maar wij werken intensief samen. En soms doen we ook echt dingen samen.
1: Ja.
2: We hebben hetzelfde doel. Welzijn ouderen staat misschien wat voor algemenere dingen. En wij zijn echt in de uitvoering bezig van, zeg maar, de wekelijkse biljartmomenten, de dansavonden, de... echt de activiteiten, de reisjes. Terwijl welzijn ouderen daar overheen, overkoepelend als het ware... meekijkt van wat is in het belang van ouderen.
1: En daarom krijgen zij de subsidie vanuit de gemeente.
2: Ja.
1: Jullie krijgen dus als senioren niet de subsidie.
2: Niet rechtstreeks, maar via welzijn.
1: Via de welzijn weer. Via de contributie van de leden natuurlijk.
2: En via we hebben natuurlijk eigen
1: Want
2: middelen.
1: Want heeft welzijn ouderen dan, die heeft geen leden?
2: Nee, die heeft geen leden.
1: Er is alleen dus een koepel waar jullie onder hangen als het ware.
2: Ja.
1: Nou had je het net al over activiteiten voor dus de ouderen. En wat is voor jullie de ondergrens om lid te worden van Senioren Sint-Antonis? Want vaak ben je met 50 al oud tegenwoordig.
2: Hoe bedoel je ondergrens?
1: Nou, hoe jong mag je zijn?
2: Hoe jong mag je zijn? Ja, er is best wel discussie over. Zoals je weet, de leeftijd wordt sowieso ook bij gemeentes wordt al opgetrokken. Ouderen ben je pas als je 60 wordt. Dat wordt waarschijnlijk de nieuwe norm. Wij gaan nog uit van 55.
1: Ja.
2: Maar we hebben weinig leden van 55, moet ik eerlijk zeggen.
1: Hoor. Hebben jullie al veel leden van 60 zelfs? Ook niet, hè?
2: Enkele.
1: Ja. Want ik neem er nou mezelf bij. En ik denk, Martin en Henk hier gezeten ook, die zullen ook niet zo gauw denken. Ik ben zo oud dat ik al lid moet worden van een Senioren Sint-Antonis.
2: Nee, maar je moet ook geen lid worden. Maar ik hoop dat het zodanig gaat worden dat de club je aanspreekt. Dat dingen die we doen,
1: ja,
2: dat mensen zich daarin uitgenodigd voelen. En daar, het gaat ons niet om, je moet erbij zijn, maar je kom deelnemen, kom kennis maken.
1: Verrijk jezelf.
2: Ja.
1: In feite.
2: Ja.
1: Noem dan eens wat activiteiten die jullie als senioren Sint Antonis dus organiseren. Nou, waardoor ik mezelf zou kunnen verrijken.
2: Nou, dat zit met name, denk ik, als het om de jongeren gaat. Gaat het niet om, ga je mee met een reisje, een reisje langs de Rijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, daar, want dat is een mooi liedje erbij, Stasje.
2: Ja, daar wordt wel een mooi liedje onder gezet. Nee, het gaat vooral ook om, wat speelt er? Welke thema's zijn nou actueel? Zo hebben we onlangs over en dat hebben we samen met Welzijn georganiseerd, maar ook met andere instellingen, bijvoorbeeld een themaavond over palliatieve zorg.
1: Ja.
2: Want daar krijgen we allemaal mee te maken. Daar hoef je geen 75 voor te zijn, want misschien is het wel je vader of je moeder die in die situatie terechtkomt.
1: En kan je ook jonger overkomen.
2: Ja, dus bereik je ook jongeren. Nou, die avond werd ontzettend druk bezocht door onze leden, maar ook door mensen uit het dorp, uit andere dorpen zelfs, omdat bijvoorbeeld Pantijn deed mee. De Cocon deed mee daarin.
1: Kun je even aan de luisteraar vertellen wat de Cocon is.
2: Oh, ja,
1: dat is wel even belangrijk dan.
2: Ja, de Cocon is een voorziening in Sint-Tunis waar mensen in de laatste, echt allerlaatste levensfase kunnen verblijven.
1: Ja.
2: Een hospice.
1: Ja.
2: Er kunnen 4 personen kunnen daar opgevangen worden, dacht ik. In ieder geval.
1: Maar in elk geval, dat is dus eigenlijk jouw laatste
2: echt
1: fase.
2: De laatste fase van hun leven.
1: Ik krijg weer een seintje van Martin. En dat wil zeggen, ik ben heel gehoorzaam. Gelooft niemand hoor. Maar wij stoppen eventjes voor het volgende blok. En dan komt er langs het reisje langs de Rijn langs. En dan gaan wij weer verder, Jan.
2: Oké. Okay.

0: misschien in jouw ogen zou moeten organiseren. Kun je daar even een kleine sluier over oplichten?
1: Ja, we hebben dus heel veel activiteiten in de vorm van wekelijkse activiteiten die terugkomen. Kaarten, dansen, biljarten, jeu de boel.
0: Wat de gezelligheid betreft,
1: dat is echt... En daarnaast zijn er natuurlijk de wat activiteiten die meer vakantiesfeerachtige reisjes die we organiseren. Meerdaagse reis en eendaagse reis. Maar zo gaan we bijvoorbeeld ook nu... We hebben kaartjes weten te bemachtigen van de musical 4045.
0: Ja.
1: We gaan met de volle bus daar
0: naar Barneveld.
1: Ja, naar Barneveld. Dus in die zin heel gevarieerd. Maar waar we ook voor staan is dat we thema-bijeenkomsten organiseren. Ik noemde al palliatieve zorg, maar zo willen we dus echt actuele thema's willen we voor het voetlicht brengen. Om mensen daar vooral over te informeren en te betrekken bij wat er speelt.
0: Want je ziet natuurlijk ook, mensen zijn vaak zelf al heel erg actief in ergens naartoe te gaan of zo.
1: Ja.
0: Hebben ze de senioren niet voor nodig. Maar om nou iets waar je meer over wilt weten, wat meer verdieping, dat eigenlijk zou je dus meer willen organiseren bij de senioren Sint-Antonis avonden of middagen daaromtrent.
1: Ja, en we willen in die zin ook niet alleen een organisatie zijn die mensen, onze doelgroep, goed informeert over wat er allemaal speelt en wat voor mogelijkheden er zijn. Maar willen ze er ook concreet bij helpen als dat nodig is.
0: Hebben jullie ook een vraagbaak of een helpdesk?
1: Een oudere ondersteuner. We hebben niet echt een helpdesk. Het secretariaat fungeert wel als zodanig. Of de activiteitencommissie, want die hebben veel contact met mensen en die horen natuurlijk heel veel.
0: Ja.
1: Want die komen niet zomaar naar een voorzitter. Hè. Je gaat geen voorzitter bellen als je een probleem hebt bij het
0: ergens.
1: Maar die komen in de praktijk, komen die mensen uit de activiteitencommissie tegen. En dan komen dingen naar boven toe. Dan signaleren we ook wel problemen en kijken van, hey, kunnen wij daar iets voor doen? We hebben een oudere adviseur. Ja. Oudere ondersteuner. Daar zoeken we overigens ook nieuwe leden of iemand voor.
0: Houdt dat dan weer in?
1: Nou, die gaat wat concreter naar mensen toe. Die aangeven van, ja, ik heb daar en daar een probleem mee.
0: Ja.
1: En ik weet niet goed hoe ik dat moet oplossen. Soms is het niet helemaal duidelijk wat dan het probleem precies is. Maar die nemen daar contact over. Dat wordt heel persoonlijk.
0: Ja.
1: En dan gaan we samen zoeken van wat is er nou aan de hand en hoe kunnen we tot een oplossing komen.
0: En dan hoef je niet...
1: bij wie moet je zijn, hè? Want wij gaan niet alles zelf oplossen.
0: Dat kan ook niet. Zeg Jan, jij zegt we zoeken dus zo iemand.
1: Ja, we zoeken
0: een dat hoeft niet per se een lid van de senioren Sint-Antonis te zijn. Mag een buitenstaander.
1: Dat mag een buitenstaander zijn, maar je mag ook gewoon lid worden van de club, hoor. Dat is niet het probleem, denk ik.
0: Maar het is natuurlijk wel iemand die nodig is met ervaring, met levenservaring en een heleboel.
1: Met levenservaring, maar vooral ook goed in staat is om contact te leggen met mensen, om samen uit te zoeken van, nou, wat speelt er nou en waar kunnen we iets betekenen, hoe kunnen we het oplossen?
0: Ja, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja.
0: Hè? Zeg Jan, nou ben jij er ingestapt een jaar geleden officieel als voorzitter van Sint-Antonis en had jij toen al meteen de idee, want dat begrijp ik eigenlijk uit ons gesprek voor hier voorafgaand en ook nu weer, dat je veel meer naar verbinding, naar het samengaan zoekt.
1: Ja.
0: Zie jij daar voor jou ook kansen?
1: Absoluut. Ja, die liggen eigenlijk voor het oprapen. Want wat ik straks al zei, bijvoorbeeld welzijn, een aparte organisatie, maar... Ja, ik denk dat we veel meer samen kunnen doen. En dat geldt niet alleen voor de clubs die zich richten op senioren, op ouderen. Maar ook lokaal denk ik dat er veel meer verbinding gemaakt kan worden. Want er zijn, dat geldt in ieder geval voor Sint-Antonis, allerlei prachtige initiatieven. Allemaal aparte clubjes, soms aparte organisaties zelfs, met besturen en voorzitters. Die dingen die men op zichzelf wil organiseren, die kunnen vaak veel meer waarde krijgen als je dingen samen
0: gaat
1: doen.
0: Als je het met elkaar doet.
1: Dus ik ben er heel erg voor samenwerken en het vervagen van al die grenzen tussen die verschillende clubs. Ik weet wel dat dat soms gevoelig ligt, ook omdat dat zit natuurlijk een financiële kant
0: aan. Zo hebben
1: wij
0: toch altijd gedaan.
1: Ja, nou ja, dat niet alleen. Maar soms heeft het ook te maken met het feit dat je ergens lid van bent en daarvoor betaalt. Hè? Maar ik ben eerder voor, laten we samen kijken wat we aan activiteiten kunnen doen. Dan moet natuurlijk, als je aansluit bij een club, dan is daar een soort basiscontributie. En voor extra activiteiten, nou, dan vraag je maar een bijdrage. En ik ga er wel vanuit, die bijdrage moet wel zodanig zijn dat je
0: Dat
1: je kunt deelnemen.
0: Ja.

0: Dat, niet dat allerlei mensen er buiten de boot vallen. Maar ik zou heel veel samen willen doen. En
1: vind je daar ook al een beetje weerklank? Heb je daar al stappen in ondernomen?
0: Ik merk dat daar wel klimaat voor is om dat meer te gaan doen. En dat heeft ook te maken met het feit dat nou eenvoudigweg clubs krijgen geen bestuursleden
1: meer. Dat
0: klopt. En die verschillende verenigingen zitten allemaal aan dezelfde vrijwilligers te trekken.
1: Ja.
0: Want vrijwilligers, die hebben we heel veel nodig.
1: Jantje doet dit en Pietje doet hetzelfde. Ja.
0: Ja, we doen veel hetzelfde. We doen soms dingen dubbel. We organiseren soms bijna dezelfde dingen op dezelfde dag en weten het niet van elkaar. Nou, daarin is Sint-Tunis denk ik wel een dorp wat heel erg open staat. Wat ook communicatiemiddelen heeft. Om veel meer dingen te delen samen en samen te gaan doen. Samen agenda te maken, te bewaken. Maar ook nieuwe initiatieven te ontplooien.
1: En Jan, je praat dus over senior Sint-Antonis. Maar jullie zijn dan een deel weer van de senioren Land van Kuik. Hè? Hoe zit het met de contacten? Links, rechts, mail, Sint-Hubert, Wilbertoort?
0: Nou ja, die zijn goed. We zijn als de voorzitters van de vereniging in de oude gemeente Sint-Tunis, zes dorpen. Die komen nog een paar keer per jaar bij elkaar. Ook om afstemming te zoeken, maar vooral ook om inspiratie op te doen. Hè? Om dingen van elkaar te horen. Van, goh, we hebben dit of we kunnen dat. En ook daar geldt, wat mij betreft, die grenzen moeten wat vervagen. Als er een activiteit in Sint-Tunis plaatsvindt en iemand uit Ledenakker wil graag deelnemen, dan moeten we kijken of dat
1: openarmen
0: kan. En niet om te gaan concurreren, maar om dingen samen te doen en mensen te kunnen bereiken.
1: Ik hoor wel, Martine, ben je met me eens dat we hier een voorzitter aan tafel hebben zitten die erop uit is om te verbinden, die erop uit is om de mensen samen te laten werken. Jan, Martin en ik hebben in elk geval een goed beeld gekregen van wat jouw standpunt daarin is. Ik hoop dat de luisteraar daar ook wat van mee heeft gekregen. Mogen wij jou oprecht hartelijk bedanken voor de tijd die je hierin gestoken hebt. En succes met senioren Sint-Antonis.
0: Dankjewel.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal...
2: Goeiedag Mientje.
3: Goeiedag Henk. En natuurlijk mag iemand, die zal ook wel in de studio zijn.
2: En de luisteraars, zeg je altijd.
3: En de luisteraars, ja. Natuurlijk, ja.
2: Dan snoep ik het verre weg. Hé, hoe is het?
3: Ja, goed. Warm.
2: Ja, het is fantastisch weer. Hé, ik ben altijd benieuwd welk... Ja, ik probeer te gissen. Vorige keer zat ik langs, dus ik doe nou maar niet meer gissen.
3: Ik denk ook niet dat ik het zou kunnen raaien dit keer.
2: Oké, nou nee, dan ga ik ook geen poging doen.
3: Nee.
2: Laat ik het woord over jou.
3: Ja, Henk, het gaat over een echtpaar die met de achternaam Notenboom heet.
2: Oh.
3: Dus het is een verrassend gedicht. Notenboom. Nout en Nolda Notenboom waren al zo'n 15 jaar getrouwd. Kinder wonzigen, hadden ze ooit besloten. Hij chauffeur op de vrachtwagen. Zij werkte in een winkel, 5 hele dagen. En hadden ze vrij, dan liepen ze tussen te jutteren. Maar zondags wilden genoten. Ze gongen uit eten, bleven hangen aan de bar. Niks schepte Nout zijn leven in de war. Tot voor een stadje terug. Ze miek al aan werk om te gaan slopen, toen Nolda op eens begon te praten. Nout, luister, ik moet er wat vertellen. Ze miek het licht weer aan en zei, we kriegen een kleine notenboom, wat vind je ervan? Hij schrok overeind, deed in de kop stoten, het even rekken spien, en net toen hij wou gaan smijlen, ging Nolda uit bed, liep naar het raam en schoof aan het gordijn. En kiek, op de vensterbank stond, in een porseleinen potje een groene lood, ontkiemd uit Nolda's eigen geplante nood. Nout had het wel 10 keer gezet, hoe mooi dat je het vond. Een jonge notenboom, achter in de tuin, in de grond.
2: Ja, nou, dat is leuk gevonden, echt grappig, echt keileuk.
3: Nou ja, er zit ook nog een stukje waarheid in. We hebben ooit vrienden gehad met die naam.
2: En die hebben wel een echte kleine notenboom.
3: Nee, ja, inderdaad.
2: Hey, hartstikke fijn. Dankjewel, Mientje.
3: Ja, fijn weekend iedereen. En tot volgende week.
2: Ja, tot ziens. Hou je.
3: Houdoe.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
3: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: www.nec.nl. Dit is het nieuws. Goedenavond. Het vliegverkeer op Brussels Airport wordt hervat nadat een akkoord is bereikt bij luchtverkeersleider Skies. Door een staking werden vluchten tussen 2 en 7 uur geschrapt en tientallen andere verplaatst. Honderden passagiers zaten vast in de terminals. De staking draaide om een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Ryanair schrapte 100 vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi, waardoor bijna 20.000 reizigers werden getroffen. Skies biedt excuses aan. De Noorse voetbalbond NFF heeft zich officieel aangesloten bij een klacht tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino wegens schending van politieke neutraliteit. Mensenrechtenorganisatie Fair Square diende de klacht in december in. Volgens de organisatie bevoordeelde Infantino de Amerikaanse president Donald Trump, onder meer door hem een nieuwe FIFA-vredesprijs uit te reiken. NFF-voorzitter Lise Klaveness bevestigde de steun en zegt de zaak actief te blijven volgen. Andere bonden steunen de klacht, maar Noorwegen diende de brief alleen in. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testten uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
2: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Welkom. Je luistert naar Gouwe Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouwe Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

Heel goede avond. Wat fijn dat jij weer luistert. Elke dinsdagavond naar Gouden Ouwe. Met een uur vol klassiekers en superplaten. Platen die goud hebben behaald. En ook platen uit de jaren 60 en 70. Dit uur zijn we begonnen met George Harrison, What is Life uit 1971. De eerste solo-hit van George Harrison nadat de Beatles uiteenvielen. De zomer komt eraan, dus de bikini komt weer uit de kast en daar zingt Brian Halland over. Maar ook hebben we een prachtige plaat van Leonard Cohen en een superklassieker uit 1960. De Hollies, en daar beginnen we mee met Listen.

0: Roland van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: I am the god of hellfire and I bring you...
2: Een gouden ouwe.

Brian Halant en Itsy Pitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini uit 1960. Het lied gaat over een meisje, maar dat had ik denk ik al gehoord, met een bikini aan. En die was nogal behoorlijk klein. En die was geel met stipjes. Leonard Cohen, So Long Marianne. En het lied dat gaat over een Noorse vrouw met wie Cohen jarenlang een relatie had op het Griekse eiland Hydra. Direct in klassieker van de Beatles, Marianne the Faithful. En kennen we deze nog? John the King. En een cover van Neil Diamond. En het is getiteld Sherry Sherry.

Deze is trouwens geschreven geweest door John Lennon. En die komt van het album Let It Be. Marianne Faithfull, Summer Night. Dat hoorden we ook in 1965 was het de plaat. Het nummer is geschreven door de mannen Brian Jones en Mick Jagger. En met deze laatste heeft Marianne een relatie gehad. De Bee Gees, Gypsy King en een vrolijk lied van Michel Polnareff. En dat heet Ta Ta Ta. Een enorme hit in, ja, ik moet wel zeggen, toen de tijd.

Days, een van de grote hits van deze band, de Bee Gees. Gypsy King met Bailami. Een heerlijk ritmisch nummer met een mix van flamingo, rumba en Spaanse gitaren. Kennen we deze nog? De Bay City Rollers. En deze van de Moody Blues. Ik vind het een van hun grotere hits. Question. En de start dat zal zijn van de ELO. Met een zeer sterke en mooie plaat. Rock'n'Roll is King.

0: Henkie gezien? Zien hij je Henkie gezien?
1: Nee, maar die is op de radio.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Een gouden ouwe staat voor de deur.

Bye Baby, 1965. De Bay City Rollers, een Schotse band. Ze scoorden met deze plaat de grootste hit. En eigenlijk was het een cover van The Four Seasons. Maar dan. De Moody Blues hoorden we ook met Question in 1970. Eén van mijn favorieten, zei ik al. Direct terug naar 1974 en dan gaan we naar 1965. Dolly Parton krijgen we. We krijgen de Everly Brothers en een hele klassieker van The Kinks uit 1967. En dat is getiteld Waterloo Sunset.

Kinks met Waterloo Sunset 1967. Met deze klassieke scoren ze een hele mooie hit. Maar ik ga alweer richting het einde van dit uur gauw ouwe. Maar direct na de klok van 9 uur ben ik er weer met Hollands Glory. Direct nog natuurlijk de Everly Brothers en The Price of Love. Don en Phil, beide broers, vonden de meeste inspiratie bij onder andere The Beatles en Simon & Garfunkel. En met een harmonieuze samenzang scoorden zij diverse hits. We gaan ook afsluiten met Dolly Parton en Jolene, een plaat die over 100 jaar voor mij nog gedraaid wordt. Ik zou zeggen, tot zo!

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
6: Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolyos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel en met onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 25 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest wel doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder, ondanks de weersomstandigheden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
11: Hey.
3: Omroep Land van Kuik met Hollands Glory. Geniet van deze favoriet.

Hallo en goede avond en wat fijn dat jij weer luistert. Lekker genieten van Hollandse artiesten en soms ook buitenlanders die in het Nederlands zingen. Het is niet alleen in het Nederlands wat we te horen krijgen, maar ook personen die een succes kennen met hun muziek uit het buitenland. In een andere taal dus. Dus laat je weer verrassen in dit uur. En ik ben begonnen met een hit van Anita Meijer en haar Heart of Stone uit 1984. Misschien was deze wel iets minder bekend, maar haar grootste hits, zoals Why, Tell Me Why en They Don't Play Your Love Song, deed het wel heel erg goed. Maar ik heb nog meer platen voor jou klaarstaan. En die zijn van diverse genres. Danny Terp, Jos van der Pannen met een lied van Jacques Brel. En een duo van Yves Berendsen en Emma Heesters. En daar gaan we mee beginnen. Alleen

niet alleen, laat me niet.

0: alleen.
1: Elke dinsdagavond heb je een date met Henk Ermers. Hollands Glorie.

Hij geeft mij vleugels. Een heerlijk muzieknummer van deze levensliedzanger Danny Terp. George van de Pannen, laat me niet alleen. Het was een live versie van een lied van Jacques Brel. George, bekend geworden van het programma The Voice of Holland, waar hij als tweede eindigde. Direct nog meer dance-popnummers van Chips en The Finger Boys. En zoals je weet staat er natuurlijk weer een plaatje klaar voor Doe Maar. En deze keer gaat het over een macho. Mm.

Chips, 1, 2, 3, 2005. Deze groep was in de jaren 2000 enorm populair bij de tieners. En in Nederland en Duitsland hadden ze een behoorlijk succes. Finger Boys met Boom Boom Boom in 1998. Deze band is wereldberoemd geworden met hun feestelijke uitstraling en het dance-popmuziek. Dit nummer is dan ook in meerdere landen in nummer 1 geworden. Maar niet alleen in het Engels heb ik platen. Nu komen er ook diverse Hollandse tekstgeschreven liedjes. Onder andere van Bram Vermeulen. Hij was onder andere bekend van Nederlands Hoop. Met Freek de Jonge, René Schuurman. En nog een plaat in het Engels dan vooruit. Maar het is weer een grote hit van de band Jean Milieu. En het heet Multicolor.

Bram Vermeulen en politiek. Een lied geschreven hoe hij vindt dat de Nederlandse politiek werkt. Afstandelijk en het draait om macht en wat onvermijdelijke invloed heeft op het dagelijks leven van de mensen. René Schielman, kom op en zing met me mee uit 2007. En meezingen zoals René zich graag wil laten zien en horen. Direct gaan we dieper terug in de tijd met Nederlandse muziek. Onder andere van Henk de Knife en de Dolly Dots. En een lied uit de film van Suske de Rat met Danny Munk.

The Knife and the Jets. En zij scoorde ook een hit met Stan the Gunman en je hoorde net The Guitar Man uit 1975. De Dolly Dots, She's a Liar uit 1984, een pop-disco-nummer van deze meidenband. En ze hadden ook succes in delen van Europa. De bekendste van deze groep is nog steeds Angela Groothuizen. Danny Vera, ditmaal met Cressup, ze komen eraan. En Henk Dame zegt, morgen vroeg, dan kus ik jou.

present. En Danny Vera, It All Means Nothing, You're Not Here Now uit 2024. De tijd die trekt weer verder en de wijzer gaat weer richting de klok van 10. Dus nog enkele platen te gaan. Een lied van Yvonne de Wijs en de Feetwarmers en Jimmy Walker. Tenminste, daar zingen ze over. En die komt dan in 1966. En een duo, Marianne Weber en John de Bever en een lied Schat voor mij. Ik wens je ook nog een fijne avond en voor direct lekker slapen en morgen gezond weer op. Doei!

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: Milieudefensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Het presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolyos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
9: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
10: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
9: Aha, also, aanstaande zondag.
10: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken 4 dagen aan diverse klussen voor maatschappelijke organisaties, waaronder kinderboerderij De Goffert en Klaatro in Venray. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet op het gebied van gas- en waterleiding. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd in november 1951 met de waterleiding begonnen, wat cruciaal was voor de groei van de industrie. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts streven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en financiële bijdragen tot €350 voor hun activiteiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond trek in het oosten.

van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ze heeft de tranen van haar vorige albums gedroogd en ingeruild voor die typische wazige roze wolk. Olivia Rodrigo is terug en hoe? Naar eigen zeggen schreef ze deze plaat na de beste eerste date van haar leven. Het is dat gevoel dat iemand zo perfect is dat je hart letterlijk een slag overslaat. Geen heartbreak deze keer, maar pure passie en een flinke dosis Parijse romantiek. Pak je favoriete persoon vast of droom even weg. Dit is Olivia Rodrigo met Drum.

0: Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
4: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt achtertoervluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met...

0: vraagt. Ik ben Frank van der Klucht.
1: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert drie vluchten naar Lissabon en drie naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken 4 dagen aan diverse klussen voor maatschappelijke organisaties, waaronder kinderboerderij De Goffert en Klaatro in Venray. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet op het gebied van gas- en waterleiding. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd in november 1951 met de waterleiding begonnen, wat cruciaal was voor de groei van de industrie. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts streven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en financiële bijdragen tot €350 voor hun activiteiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.